De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanval

0: toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En dan zien we het beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje natuurlijk, bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, en kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen.
4: Beautiful!
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Netwerkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas van

0: kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: De eeuwige roemlijst.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
3: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Frida Payne en Band of Gold. Zijn we dan echt weer begonnen?
1: De eeuwige roemlijst.
0: Jazeker, we hebben de deuren geopend. Inderdaad, voor de platenpolonaise. Die stonden al te dringen voor de slagboom. Ook wilden allemaal naar binnen. Gretig als ze zijn natuurlijk. Maar ja, als je een eeuwigheidswaarde hebt, dan wil je ook wel wat natuurlijk. Een mooi nummer eigenlijk, waarmee we begonnen zijn. Niet zo, ja, nou, muzikaal ook zo, sowieso. Maar ook qua nummer 599.
2: Henk Kolen die roept op om meer soul te draaien op Radio West. En heeft daarom op dit nummer gestemd. Frida Payne werd met dit nummer opgepikt door de gay community, schrijft hij erbij. Omdat het nummer gaat over een pasgetrouwd stel waarbij de man de huwelijksnacht niet consumeert. Sommigen dachten, dan zal die wel homoseksueel zijn. Succes met de uitzending, Henk Kolen. Hij mailt helemaal vanuit Drenthe, koe kan je. Maar hij is oud-programmeur van Paard, dus vandaar dat hij ook naar Radio West luistert.
0: Wereldwijd zijn er trouwens zo'n 2 miljoen exemplaren verkocht van dit nummer. En daar mogen ze trots op zijn. Erik Kooijman inmiddels ook binnen, want die gaat trouwens gewoon natuurlijk vandaag naar buiten. Hè, want we hebben een soort mengvorm tussen West wordt wakker en eeuwig roem. Erik, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, hallo.
0: Ja, ik moest wel lachen, want jij kwam net iets voor ons binnen. En toen zei ik tegen Jorin, kijk er eens hoe enorm bruin gebrand hij al is. Zijn haar is blonder dan ooit. Ik denk dat gewoon alles van zijn vingers is afgesleten qua profiel en die niet meer binnenkomt. Jij hebt de zon wel geconsumeerd.
2: Kijk, zonnebril op.
3: Oh. Ja, zeker. Dus, ja, je ontkomt er niet aan. Hè?
0: Nou, als,
3: ja.
0: Als je binnen gaat zitten.
3: Ja, goed, maar dat is niet mijn hobby. Dat consumeer ik niet graag. Nee.

0: Nee. Nee, het was heerlijk in Scheveningen de afgelopen dagen. Ook een paar wondertjes gezien. Ik was op een gegeven moment 's avonds met mijn hengel ook even de zee ingestapt. De zon was net onder. En toen kwam ik in een school van wel miljoenen kleine visjes.
1: Oh. Allemaal scholletjes?
0: Nee, geen scholletjes. Allemaal, ja, ze noemen dat speldaas. Welk merk vis? Ik ben er nog niet achter. Maar er was een jochie naast me en die had een schepnet. En die kwam naast me staan. En in één trek had hij zijn hele net vol met visjes. Dus die vroeg aan mij, heb je al wat gevangen? Ik zeg, nee, al niks. Nou, ik al een miljoen.
1: Oh. Ja, nee, als het er ook maar invrijft ook.
0: Toen voelde ik me heel slecht vissen.
1: Ja. Dat snap ik. Nou, wij vissen ook een uur lang weer in de hitvijver... door jullie zelf samengesteld. En dit is wat, denk ik, er een beetje naar boven gaat komen het komend uur. Eeuwige roem.

0: Gerard Slootweg uit Den Haag, als je luistert, goedemorgen, stemde erop. Die zei, bij dit nummer gaan de herinneringen terug in de tijd. Toen mijn vader nog leefde, veel emoties komen dan naar boven. Dit liedje doet je beseffen dat je zoveel mogelijk moet genieten in je leven. In the living years. En dat je je dierbaren moet koesteren, zoals je ouders, familieleden en vrienden. En deel het ook vooral met hen, dat gevoel. Ook Alex Fortman uit Zoetermeer heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Staan buitengewoon populaire plaat, want ook Elmar Metz dacht, kom op, ik kruis deze aan. Jorin, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Want we zijn bezig met...
1: Ja, we zijn er nou mee bezig.
0: De eeuwige roemlijst. Voor de mensen die een heerlijk Pinksterweekend hebben gehad en er nu pas weer bij zijn, waar zitten we in?
1: Nou, we zijn naar de mooiste muziek die eeuwige roem hebben, zijn we aan het luisteren. En we hebben met z'n allen daarvoor gestemd de afgelopen weken via omroepwest.nl. En dit is het resultaat. Dus we zitten nu nog een beetje in de onderste regionen van de lijst.
0: Een mooie regio,
1: hoor. Ja, heel mooi inderdaad. Dat betekent niet dat de liedjes inderdaad niet fijn zijn. Alhoewel, we hebben ook al een heleboel gehad, hè? Want de afgelopen weekend zijn we al begonnen. 860, zoveel liedjes staan erin en we zijn inmiddels al onder de 600.
0: Ja, door jullie zelf allemaal natuurlijk geregeld, deze liedjes. In aan de bak bij Patrick van Houten, ervoor gezorgd met z'n allen dat ze al die eeuwige roemstatus hebben verkregen. En nu in volgorde van appreciatie komen ze aan je voorbij. Tot komende zaterdag op de open dag, dan kun je het einde hier ook meemaken. We tellen gewoon rustig verder. We komen aan op deze vroege ochtend bij 597.

0: Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner. 6:45 is het geworden. De eeuwige roemlijst is alweer in volle gang. Deze staat op 5,97. Maar ondertussen doen we natuurlijk ook een aantal zaken die je gewoon gewend bent. Ja, sorry.
1: Ik ben een beetje voorzichtig hoor, want het is zo'n mooie foto.
0: Ja, kijk, dat zou echt jammer zijn.
2: Ja, want die kranten gaan ook gewoon door in zo'n week, zo'n eeuwige roemlijst.
0: Die trekken zich er niets van aan.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, dat hebben we niet goed gecoördineerd.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, iets heel moois dus op de voorpagina.
1: Ja, iets heel moois. Ik behandel niet het nieuws vandaag in de kranten, maar gewoon een hele mooie foto. Je kent het misschien wel, zo'n spel Memory. Dat je al die kaartjes zo op z'n kop legt en dan moet kijken wat aan de andere kant staat. Dit lijkt een beetje op Memory, als ik het zo zie. Allemaal kaartjes op het strand. En als je goed kijkt, liggen er mensen op die kaartjes. En dan zie je ook dat het strandbedjes zijn. Het is gemaakt met een drone, denk ik. En het is zo ontzettend mooi op de Scheveningse strand. Daar liggen mensen heerlijk netjes op een rij. Echt
2: netjes,
1: ik laat hem even inderdaad zien, ook naar jou, Reinhard.
2: Ja, ik had hem gezien, mooi.
1: En het is gewoon grappig hoe mensen ook erbij liggen. Sommigen heel rustig, anderen bijna... op zijn kop of er probeert ook iemand op te staan. Ja, dat ziet er dan een beetje lomp uit natuurlijk.
0: Ik vind die op het rechterstrandbedje een beetje gespannen. Van, lig ik hier wel goed? Die denkt ook,
1: met die handen zo.
0: Met die handen zo en ga ik niet verbranden. Heb ik me genoeg ingesmeerd?
2: Dus die ziet die drone en die denkt, hier lig ik met mijn vriendin. Wat zou mijn vrouw ervan vinden?
0: Ik moet wegwezen.
1: Ja, precies. Ik word nu gefotografeerd. Ja, het is een heerlijk plaatje op de voorpagina van het AD. En je ziet mensen gewoon genieten van het weer. En dat hebben we denk ik allemaal gisteren wel gedaan.
0: Ja, het was natuurlijk fantastisch. Toch? We zitten echt midden in de zomer gewoon. Dat is onvoorstelbaar.
1: En officieel is het nog niet eens zo.
0: Nee, dus dan kan je nagaan wat we allemaal nog krijgen natuurlijk. Nou, bijvoorbeeld nog vaker en langer in de file. Dat is de kop van het AD, dat is wat minder gezellig nieuws. Die ellende staat automobilisten te wachten door afsluitingen van wegen, bruggen en tunnels. Gemeenten en provincies waarschuwen dat er te weinig geld is voor noodzakelijk onderhoud aan verouderde infrastructuur. Onder meer de Zeelandbrug, de Haringvlietbrug en de Zwarte Waterbrug hebben dringend onderhoud of vervanging nodig. Volgens provincies en gemeenten komen zonder extra geld bereikbaarheid en verkeersveiligheid onder druk te staan. Het renoveren en het vervangen van die infrastructuur kost gemeenten en provincies 66,5 miljard euro. Dat is nogal wat. En je hebt natuurlijk ook dat er heel veel nu tegelijk gewoon klaar is. Hè? Omdat het allemaal in dezelfde tijd is neergezet, zolang na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 50. En daar begint het betonrot nu echt in te zitten.
1: Ja, na 60, 70 jaar moet het dan echt vervangen worden. En dat is allemaal tegelijkertijd. En dat lukt natuurlijk niet, want er is een personeelstekort en materialen zijn te duur.
0: En we investeren niet.
1: Ja, dus allemaal alles bij elkaar is er dan een enorme wachtlijst.
0: Dat is wel jammer, want we keken altijd een beetje zo naar landen als Amerika en Italië, waar dan nog wel eens het een en ander instort. Van nou, dat hebben wij niet.
1: Dat gaat hier nooit gebeuren.
0: Maar als we niet uitkijken, dan...
1: Of wat dacht je van die hobbelige wegen als je over de grens naar België gaat?
0: En die zijn nu juist lekker bezig.
1: Ja. Gaat het andersom straks?
2: De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van sociale mediaplatform X. Dat adviseert althans de voorlichtingsraad, waarin de communicatiedirecteuren van alle ministeries zitten aan het kabinet Jetten. Volkskrant schrijft erover. Volgens de ambtenaren faciliteert X desinformatie, racisme en andere schadelijke content. Daarmee schendt het platform Europese en Nederlandse regels. Sinds Elon Musk het platform in 2022 overnam, is X volgens hen steeds verder gepolariseerd geraakt, schrijft de krant.
0: Ja, dat is wel lastig, want ik bedoel, heel veel mensen zitten toch nog wel gewoon op X. En waar ga je dan communiceren? Moet je op allerlei andere media weer gaan zitten, Blue Sky en...
2: Zit je daar en dan wordt dat weer overgenomen.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje, vind het altijd een beetje lastig, eerlijk gezegd. Maar goed. Den Haag is natuurlijk de stad van de...
1: Vrede en recht.
0: Ja, en van de diertechnisch.
1: Haring?
0: Van de... Nee. Wat is nou het symbool van Den Haag?
1: Een leeuw?
2: Wacht, ik help je. Het is geen olifant.
1: Een ooievaar.
0: Ja, natuurlijk. Maar nu even niet. Ja. Want in Scheveningen hebben ze de ooievaar in de band gedaan. Daar is het reger.
1: Oh.
0: Ja, Scheveningen sluit de visetende reiger in de armen. Dat heeft het AD ontdekt. Er zit daar ook een reiger. En dat is de meest gefotografeerde reiger van heel Nederland. Dat is wel bijzonder. Op daken, lantaarnpalen, tafels, vrachtwagens, kratten. Eigenlijk zie je de reigers in Scheveningen overal. Ze zijn een grote fan van de viszaken daar. Want dan kunnen ze natuurlijk een happy mee eten. Maar de viszaken houden dus ook van de reigers. Want ze houden de meeuwen op afstand.
1: Ja,
0: en die zijn natuurlijk pas echt vervelend. Dus dat hun af en toe een pikkie doen, dat is prima. Maar eigenlijk beschermen ze gewoon de complete zaak. Dennis Simonis, die kennen we natuurlijk allemaal wel van de bekende viszaak in Scheveningen, die zegt ook: we hebben bovendien geen muizen meer. Want ook zo door de rijvers.
1: Zijn dat van die alleseters?
0: Nou, dat is in ieder geval wel een hele, en wel gevarieerd maal.
1: Zo,
0: je niet? Dus, de reiger. En je ziet ze dus, dat is wel grappig, ook werkelijk overal staan op Scheveningen. Op trappen, bij een vorkheftruc, op het dak. Ze worden eigenlijk overal gefotografeerd. Slimme dieren zou dat trouwens ook zijn. Bij de achteringang hebben ze plastic flappen opgehangen voor de doorgang, want ze liepen zo naar binnen en vervolgens weer naar buiten met een vis in de snavel.
1: Ik zie het helemaal voor me.
4: Mooie sierlijke beesten.
0: Dat ging dan net ook misschien weer net iets te ver.
4: Maar toch zonder uitjes.
0: Ja, maar dus de regen.
1: De regen.
0: Op Scheveningen.
1: Nou, dat is ook een beetje haagstop.
0: Ja, toch wel.

0: wat een schoonheid zo op de vroege ochtend. Johnny Logan. And what's another year? 596, een hoop liefde hier in de eeuwige roemlijst. En ongetwijfeld door velen van jullie ook met liefde opgestemd natuurlijk.
1: Door bijvoorbeeld Jolanda van Weijen uit Rijswijk. Ze zegt, ik heb weinig met het Songfestival, maar dit nummer raakt me nog steeds zo mooi. En voor mij een herkenbare tekst over verloren liefdes en alleen zijn. En ook Vera van Andel uit Den Haag heeft erop gestemd. Ik heb de lijst ingevuld omdat ik mijn favoriete zanger... Dan zou je zeggen Johnny Logan. Nee, Salvatore Adamo wilde stemmen. Twee liedjes wilde ik erin hebben. En daarna koos ik voor Johnny Logan. Omdat ik ook gek ben op Ierse muziek. En dit liedje van Johnny Logan ligt lekker in het gehoor. Ik vind het gewoon een leuk nummer. Nou, ik heb het even opgezocht. Goed nieuws, al die twee liedjes van Adamo, die moeten nog komen. Dus die staan hoger in de lijst.
0: Dat is hartstikke fijn. Ja, Johnny Logan wint met dit liedje trouwens het Eurovisie Songfestival dus Vierland in 1980. Het gaat om het verwerken van de pijn van zijn vader na de dood van dienstvrouw. Daar is het liedje over. En Johnny Logan inderdaad, eigenlijk als je die naam al zegt, dan hoor je gewoon de Eurovisie-tune opdoemen. Want de man heeft natuurlijk nog wel meer successen daar ook mee gescoord. De eeuwige roemlijst, we zitten er weer middenin. En zometeen na 6:30 gaan we er ook gewoon vrolijk mee verder.
2: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
3: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
4: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
3: Ook jij kunt helpen.
2: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
3: Team West, vandaag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
0: Precies 6:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
11: Goedemorgen Geert, goedemorgen Jorinda.
1: Goedemorgen.
11: In een huis aan de Jozef Israëllaan in Rijswijk heeft vannacht brand gewoed. Die ontstond vermoedelijk in de meterkast. Twee bewoners en hun huisdier zijn volgens lokale media via het balkon in veiligheid gebracht door de brandweer. 7 woningen werden ontruimd en de bewoners op een andere plek opgevangen. Ook in een flatwoning aan de Mozartlaan in Delft is brand geweest. Die brak rond 7:30 uit in de keuken. En de brandweer redde ook hier de bewoners vanaf het balkon. Ambulancepersoneel heeft bewoners die rook hadden ingeademd nagekeken. Brand was snel onder controle daar in Delft. Op het parkeerterrein aan het Zwarte Pad in Scheveningen heeft vannacht een auto in brand gestaan. De brandweer was er snel bij, maar de wagen raakte zwaar beschadigd. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En twee vossenwelpjes van een paar weken oud die zonder hun moeder liepen bij het Zwarte Pad in Scheveningen zijn opgevangen. Omstanders die zich zorgen maakten over de diertjes hadden de dierenambulance gewaarschuwd en die hebben de vossenwelpjes meegenomen. Er klonk luide muziek van een feest en het was er heel druk. Medewerker van de dierenambulance denkt dat de moedervos vanwege dat lawaai is weggegaan en de twee welpjes heeft achtergelaten.
0: Oh, ik dacht even dat de vossen een feest aan het houden waren, maar dat... Nee, maar goed, oké. Helder. Huub Musée, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Chet.
0: Ja, nou ja, wat een weekend hebben we achter de rug. Zeg, zijn er volgens mij ook wel records gesneuveld, denk ik zo.
12: Nou, bij ons niet hoor. Nee, dat is in Londen geweest. Daar is inderdaad een record geweest. Een temperatuur ruim 32 graden. Dat is daar eind mei nog nooit eerder voorgekomen. Maar bij ons was het warm. Inderdaad, absoluut met heel veel zon. Eerste Pinksterdag zo'n 22 tot 26 graden. Maar gisteren was het toch nog 25 tot 29. Zoals bij Rotterdam Diëke Airport. Maar goed, het was prachtig warm zomerweer. Dat was het zeker wel. En vandaag wordt het nog ietsje warmer. Een graad of 30. 30. Met opnieuw heel veel zon, weinig wind. Dus het gaat vandaag echt drukkend warm aanvoelen. En we zullen wel zien dat vanavond er ook nog opklaringen zijn. Maar later vannacht is er een hele kleine kans op een enkele lichte bui. Er komt een zwak front vanuit het noorden. De wind wordt vannacht ook noordelijk. Ja, dan gaat de temperatuur langzaam maar zeker toch wel wat naar beneden. Komende nacht wordt het een graad of 14. Morgen zien we een afwisseling van wolkenvelden. Opklaringen, het blijft droog. Morgenmiddag komt er meer zon. Maar dan wordt het bij een noordoostenwind ongeveer 22 graden. Nou, voor heel veel mensen weer wat aangenamer. Maar donderdag flink wat zon, 25 graden. Ook vrijdag kan het nog warm worden en in het weekend. Maar dan wordt de kans op een bui langzamerhand wat groter. Toch lijkt het erop dat het voornamelijk pas zondag en volgende week duidelijk wat wisselvalliger gaat worden. Met een grotere kans op een paar buien. Nou, ik denk dat sommige mensen, zeker met een moestuin, daar toch wel weer wat blijer mee zijn.
0: Ja, voor elk wat wils bijna. Erik Evengroen, die is vanmorgen. Ja. Ja, die staat ook hartstikke droog natuurlijk.
13: Ja, geraniums ook hoor. Het is niet alleen de moestuin, dat is ook de geraniums.
0: Ja, dat is het beste. Die is bij de ANWB, wilde ik zeggen. Erik, is de ochtendspits al vroeg begonnen?
13: Ja, de eerste files ontstaan van de ochtendspits. De drie om precies zijn. Om te beginnen de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Hofvliet staat al 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoetewaardendorp op de parallelbaan ook nog 5 minuten oponthoud. En de A20 ten slotte Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht bijna 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
13: Joep.
11: Van achter de geraniums, hij is ook nog niet gepensioneerd. Tot zover het... Nee, toch?
13: Ja, ze zijn ook wel leuk, hoor. Dat kan ook...
11: Mooi om naar te kijken. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Check hoorde je na het nieuws. En I Rather Go Blind, origineel van Etta James. Maar deze Britse bluesband die scoort er een hit mee. Een enige hit trouwens. Twee keer in Nederland in 1969 en in 1974. En misschien heb je de stem wel herkend van de zangeres. Dat is Christine McVie. Toen heette ze nog niet McVie, want ze ontmoet John McVie. Eerder trouwt ze daarmee. En dan denkt ze, ja, die wil ik wel zien. Maar die is natuurlijk altijd gewoon die hele aardbol over aan het reizen. Dus dan kan ik me maar beter gewoon aansluiten bij Fleetwood Mac. Dan zijn we bij elkaar.
1: Ja, wat een goeie, ja.
0: Dat is de beste reden ooit, toch?
1: Ja.
0: En op 594 Roxy Music, More Than This, is natuurlijk ook prachtig. Vooral opvallend is dat Brian Ferry eigenlijk al heel snel er klaar mee is. En na 2 minuten 45 naar huis gaat en stopt met zingen. Daarna horen we alleen de synthesizer nog.
1: Misschien dat in afspraak.
0: Ja, daar denk ik dat hij gewoon ergens naartoe moest. En het nummer liep verder rustig door. Door jullie gestemd.
1: Hij dacht, ik maak er niet More Than This van.
0: Nee, precies. Door jullie gestemd in de eeuwige roemlijst. We praten hier ook bij over al het nieuws van dit moment. En dat is opvallend nieuws, want het Amerikaanse leger heeft verschillende doelen in het zuiden van Iran aangevallen. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Hoewel het aanvallen op Iraans grondgebied zijn, spreekt het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten van defensieve handelingen. Volgens marineofficier Tim Hawkins is het om de strijdkrachten te beschermen tegen de Iraanse dreiging. En deze aanvallen komen natuurlijk toch op een apart moment, Jorien.
1: Ja, want intussen zijn ook in Qatar de vredesonderhandelingen juist tussen de VS en Iran in volle gang. Een groot obstakel is de beëindiging van het Israëlische aanvallen in Libanon op de bondgenoot van Iran, Hezbollah. Gisteravond kondigde Israël juist zwaardere aanvallen aan. Premier Netanyahu zegt dat het doel is om Hezbollah te vernietigen. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Met angst en beven werd de afgelopen nacht afgewacht. Zou er meteen al in Beirut gebombardeerd worden? Mensen daar namen het zekere voor het onzekere en vertrokken. Met name uit de zuidelijke buitenwijken waar Hezbollah sterk is en die eerder al zo vaak doelwit zijn geweest. Maar een staakt het vuren was er eigenlijk toch al niet meer. Zeker niet in het zuiden van Libanon, waar elke dag bombardementen plaatsvinden. En zeker ook niet in het noorden van Israël, waar de geavanceerde drones met glasvezel van Hezbollah steeds vaker neerkomen. Dat alles was voor Netanyahu de reden om te zeggen, we gaan er harder in.
0: Ja, en wat dat gaat betekenen voor die vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten moet nog even afgewacht worden. Een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, namelijk Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ze geeft daar ook lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Ja, ik vraag me dan ook af of op een gegeven moment of zij ook gruis kan onderzoeken wat van haar eigen ruimterots naar beneden komt. Ja. Dat zou toch bijzonder zijn?
1: Dat zou heel bijzonder zijn, ja.
0: Ja. En het is bijzonder, want er worden helemaal niet zoveel ruimterotsen naar Nederlanders vernoemd. Dan moet je echt wel groot zijn. André Kuipers is er een voorbeeld van. En ook Johan Cruijff heeft een ruimterotsje.
1: Nou, gelijk een bruggetje naar het voetbal. Want we gaan het ook nog even over voetbal hebben. De Eredivisie is dan wel over. Maar bij de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari bekroond tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisie-clubs. Hoewel hij zelf vindt dat hij vorig jaar beter speelde, is hij er toch blij mee.
4: Het is wel de kerst op de taart. Ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Ja, en onze eigen coach Sarina Wiegman, natuurlijk uit het Westland, kreeg de oeuvreprijs voor haar grote verdiensten.

0: wel dus zo ontzettend lekker is, is dat het hier zo lekker cool is. Naast de airco. Ik wil eigenlijk het liefst de hele dag hier zitten. Normaal ook wel hoor, maar nu echt. OM en Club Tropicana in de eeuwige roemlijst op 593.
1: Ben je er nou al klaar mee met die warmte? We zijn net begonnen, hè?
0: Ja, nou, ik vind het. S'nachts in huis is het bij mij wel met zo'n platbak wel meteen niet slapen, hoor, geblazen.
1: Nee, dat kan me voorstellen, ja.
0: Maar ik vind het overdag heerlijk.
1: Ja, je krijgt er wel lekker zomers gevoel van OM in ieder geval. En Inge ook, die heeft erop gestemd. Ze komt uit Zoetermeer. Met deze muziek ben ik opgegroeid. En ik krijg daar een gevoel van heimwee naar die tijd van toen bij. En nog steeds vind ik de muziek van toen heel goed. En dan draai ik het nog steeds. En wij draaien het voor jou.
0: Eigenlijk heel cool.
1: Heel cool. Okay. Ja.
2: De Buitenpost.
0: De Buitenpost. Onze Erik, die is de regio ingetrokken. In korte broek natuurlijk, met onder zijn arm, Jorin. Ja, zo'n mok, hè?
1: Ja, een versierde mok.
0: Een versierde mok?
1: Ja, en wij hebben hier allebei iets opgetekend. Weet je het nog? Het was vorige week al natuurlijk.
0: Dat is waar.
1: Ja, voor Stefan. Hij is audicien, vertelde die. En hij stond al voor zijn bedrijf. Of ik weet niet of het zijn eigen bedrijf is eigenlijk. Of dat hij er gewoon werkt. En wij hebben er toen allebei een oor opgetekend. Dus de mok zelf heeft niet alleen een oor, maar de verpakking heeft er ook.
0: Ja, het is een collectors item eigenlijk, Erik. Dat je dat mag dragen gewoon ook, hè? Wat een eer.
3: Ja, dat was wel indrukwekkend, hoor. Maar ik had het er met Stefan over. Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Mooie dag, hè?
4: Heerlijk zo. We staan nu bij mijn voordeur in Pijnacker naar de zonopkomst te kijken.
3: Ja, dat is echt het krieken van de dag. De dag is schoon, de dag is al lekker aan het opwarmen. Heerlijk. Maar wat ook wel bijzonder is, Tjeerd en Jorin hebben een oor getekend. En ik zei net tegen jou, ik kijk eigenlijk niet zo goed hoe een oor eruit ziet. Dat neem je neem je gewoon aan dat iemand oren heeft. Hè? Ik kijk er niet naar. Mm-hmm. Jij wel?
4: Ja, elke dag, klopt. Ja, het is mijn werk. En dan is de buitenkant is belangrijker als we denken eigenlijk. Want die vormpjes die je ziet in zo'n gehoorschelp, die helpen eigenlijk met het horen, wist je dat?
3: Ja, die vangen wel iets op.
4: Die vangen het op en die kaatsen het je gehoorgang in.
3: Dus als je grote oren hebt, dan hoor je meer?
4: Ja, dan hoor je meer. Ja, kun je wel zeggen.
3: Okay, er zijn twee oren getekend hier op het doosje waar de mok in zit. Mm-hmm. Het collectors item. Tjeerd zijn oor, dat lijkt wel een garnaal.
4: Ja, die vind ik heel kunstzinnig. Die van Jorinda vind ik iets realistischer.
1: Yes!
3: Abstract een beetje.
4: Ja, ja.
3: Vraagteken bijna.
4: Ja, inderdaad. Maar je kan wel zien dat ze er veel liefde in hebben gestoken.
0: Zeker.
4: Dat is niet waar. Even kras en klaar.
3: Nee. Hebben we mijn best gedaan.
4: Ja. Normaal gooi ik het doosje weg, maar deze ga ik houden.
3: Ik heb nog één persoonlijke vraag. Dat is, als ik op vakantie ben, dan hoor ik geen krekels meer. Dan heb ik uitgezocht of ze er nog waren. En toen zeiden mijn kinderen, ja hoor, ze zijn er nog. Maar ik hoor ze niet meer. Ik denk dat veel mensen dat hebben. Dat ze denken, de krekels zijn uitgestorven. Maar die zijn er nog, hè, die krekels.
4: Ja, die zijn er nog wel. Dat zijn wat hogere tonen. Ja. Als we ouder worden, dan gaat ons gehoor eigenlijk vanzelf achteruit. Het beschadigt door oorontstekingen en noem maar op. Maar het slijt ook. En die hoge tonen, dat zijn bijvoorbeeld de krekels die je dan mist.
3: Ja. Wat mis ik nog meer dat ik niet doorheb?
4: Nou, het zou kunnen dat je de tv langzaamaan wat harder zet, bijvoorbeeld. Of dat je in een drukke omgeving wat meer moeite krijgt met het verstaan van het gesprek. Door de aanwezige omgevingsgeluiden.
3: Maar dat is oké, toch? Ik kan er wel mee leven.
4: Zolang je goed functioneert, zolang je omgeving het niet tegen jou zegt van... joh, je verstaat het goed, je zegt vaak wat zeg je. En jezelf niet helemaal uitgeput bent einde van de dag. Maar weet je, een hoortest is gratis, hè? Dus je kan altijd een keer een hoortest doen ergens. Ja. Bij een audicien.
3: Dan kom je jou tegen. Ja, wel, oké, goed. Hebben jullie het gehoord?
0: Ja, nou, ik vroeg me af, hoor je dit, Erik? Deze?
3: Ja, deze hoor ik wel.
0: Ja, dat zijn zogenaamde lage toonkrekels. Dus een speciaal voor jou.
3: Ja, er zijn verschillende soorten natuurlijk. Dit is wel een krekel die ik hoor, Een
0: stukje service, van de zaak.
3: Ik heb gelijk het vakantiegevoel.
0: Kijk, zie je wel.
3: Nou, het is weer terug.
0: Heel fijn.
3: Stefan, hele fijne dag, hè?
4: Ja, dankjewel.
3: Jullie leuk. En geniet van deze zomerse momenten. En wij gaan weer op pad. We gaan richting Scheveningen, want er ligt een heel groot schip vol met boeken.
0: Nou, ik ben benieuwd. Op naar Scheveningen, dat lijkt me ook geen straf met het weer van vandaag. En wij gaan verder. Wij dompelen ons onder in de eeuwige roem op 592 met Shirley Bassey. En never, never, never.

0: Shirley Bassey en Never, Never, Never. Opgestemd door onder andere Linda uit Boskoop, J. van Spronsen uit Delft, Marta van Delft. Marta, als je er al bij bent, van harte welkom. En ook helemaal uit Deventer, Walter Waanders. Dat is een eind weg. Maar die heeft ook zijn best gedaan om deze zo hoog mogelijk in de Even Groenlijst te krijgen.
1: En ook mijn moeder.
0: Je moeder, het staat hier ook. Mijn moeder.
1: Mijn moeder. Ik denk, heeft
0: ook
1: gestemd.
0: Ja, dat moet zo zijn. Ja. Dit is niet het origineel, toch?
1: Nee, het origineel is Italiaans. Het heet Grande, Grande, Grande. Ik weet niet of het origineel van Julio Iglesias was, maar hij heeft het wel in ieder geval gezongen. Dus we kunnen ook een klein stukje van dat Italiaanse nummer kunnen we laten horen. Ik heb een foutje gemaakt.
0: Hij blijft hangen.
1: Hij blijft hangen.
0: Oh, dit is zo. Ja. Oh, die hebben te vaak gedraaid vroeger. Wat zonde, zeg.
1: Oh, dat is niet helemaal
0: goed
1: gegaan.
0: Ik vond het ook zo'n ontzettende grote hit. Dus ik bleef hem maar fel op de naald.
1: Dat is een beetje zonde.
0: Hoe dan ook. Grote hit voor Shirley Bassey trouwens. Hè, want een van de grootste hits misschien wel. 19 weken genoteerd in de Engelse hitparade. En in Nederland komt de single niet verder dan nummer 15. Maar zit nog altijd helemaal opgesloten in ons collectieve geheugen. En zometeen na 8 uur dan gaan we natuurlijk vrolijk verder. Of na 7 uur zelfs al. Met de Eeuwige Roem lijst. Kortom, je hoeft er helemaal niets van te missen.
2: Welkom bij West.
3: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
0: Zaterdag 30 mei.
3: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eeuwige jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
3: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan.
9: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
11: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: Oh, zo dadelijk gaan we even met z'n allen in het kader van Even Groen op de dansvloer staan. Om een tasje heen. Bijna 7 uur, het regionieuws met Reinhard Roemer.
15: In een huis aan de Jozef Israëllaan in Rijswijk heeft vannacht brand gewoed. Die ontstond vermoedelijk in de meterkast. Twee bewoners en hun huisdier zijn volgens lokale media via het balkon in veiligheid gebracht door de brandweer. 7 woningen werden ontruimd en de bewoners zijn op een andere plek opgevangen. Op het parkeerterrein aan het Zwarte Pad in Scheveningen heeft vannacht een auto in brand gestaan. De brandweer was er snel bij, maar de wagen raakte wel zwaar beschadigd. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En koningin Maxima bezoekt vanochtend het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Dat bestaat 175 jaar. De koningin is beschermvrouwe van het instituut en gaat tijdens het bezoek in gesprek met onderzoekers over hun projecten. Meer regionieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
17: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
16: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
2: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
16: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: En Erik Evengroen, die is bij de ANWB.
8: Ja, de ochtendspits is begonnen in het westen van het land. Er staat inmiddels ruim 40 kilometer file in onze regio. Wat erbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet, kleine 10 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is het 5 kilometer file rijden, maar ook 10 minuten oponthoud. En wat opvalt nog ten slotte is de N11 Bodegraven richting Leiden. Voor de aansluiting met de A4, 3 kilometer met bijna een kwartier vertraging.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer

0: Bee Gees en You Win Again op 584.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Barry Gibb die schrijft de melodie van deze hit. En broer Maurice produceert in zijn garage dat hele opmerkelijke drumgeluid. En ze schijnen tegen elkaar gezegd te hebben dat dit geheid een hit zou worden. Want het is toch een beetje de, ja, een soort, het is een beetje bouwplaatsmuziek, hè? Vind je niet?
2: Ja, ik denk dat het daar heel goed op werkt.
0: Ja, stampend hit. Dankzij Reinoud Roemer trouwens op 584 ook. Want het was jouw ambassadeursplaat, Reinoud.
3: Ja, en ik zat er hiernaast keihard naar te luisteren. Daar kan de muziek nog wat harder dan in de studio. Kippenvel had ik op plekken waarvan ik niet eens wist dat ik er vel had. Joh, dat deed heerlijk. Ik vind dit zo'n mooi nummer.
0: Ja, en dat mag ook. En je bent niet de enige ook. Edward Den Heijer uit Rijswijk vindt dat.
2: Ja, Heijer, hè?
0: Heijer.
3: Heijer.
0: Ja,
3: Heijer. Heijer. Mooi.
0: Mireille Oosterwoud uit Den Haag. Dat kan eigenlijk niet missen, natuurlijk.
3: Edward Den Heijer, vinden we leuk? Kom maar.
0: Ja, hoppakee. Hij is zo even groen in gestampt. Waarvoor hartelijk dank. En er komt nog veel meer moois.
1: Eeuwige roem.

0: Take a walk on the wild side.
1: En op nummer 583 komen we ook nog de Nederlandse band Tumbleweed tegen. Ook veel opgestemd, waaronder door Marijke van Beekum. En die hebben we even aan de lijn. Goedemorgen, Marijke.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt een bijzondere ontmoeting gehad met een van de bandleden van Tumbleweed.
2: Ja, met Ineman Seurs. In 1975 zijn wij getrouwd en naar Waspik verhuisd. Ik heb daar in Welwijk in het ziekenhuis gewerkt en daar ben ik Ine een paar keer tegengekomen. En ja, in de buurt daar, Waspik, Welwijk, Kaatsheuvel, waren ze natuurlijk enorm bekend. En werd de muziek ook Radio Brabant heel veel gedraaid.
1: Ja, hoe was het om haar te ontmoeten? Was ze een beetje aardig tegen je in dat ziekenhuis?
2: Ja, was heel aardig, ja. Ja. Gewoon een normale meid was het. Ja. Heel leuk.
1: Twee benen op de grond, twee voeten op de grond.
2: Ja, heel gewoon. Ja. Ja.
1: Maar die ontmoeting is niet de enige reden natuurlijk dat je erop hebt gestemd. Je vindt het ook gewoon goede muziek. Waarom?
2: Ik vond het een heel leuk nummer, ja. En, ik hield in die tijd eigenlijk wel een beetje van dat soort muziek.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het gaat om Somewhere Between. Heb je daar nog een bijzondere herinnering aan?
2: Nee, ik denk altijd, als ik het hoor, dan denk ik gelijk weer terug. We zijn in 1986 terug verhuisd naar eerst naar Zoetermeer en toen naar Den Haag. Maar als ik het allemaal op de radio hoor, dan krijg ik toch altijd weer een beetje het gevoel van de tijd van Brabant was ook een hele leuke tijd, was dat. En, dan denk je daar onmiddellijk weer aan terug.
1: Ja, nou, je bent niet de enige die erop heeft gestemd. Connie bijvoorbeeld nog, die gaat ook terug naar de tijd en wordt er altijd gewoon lekker vrolijk van. Die gaat het dan meelopen zingen. Dus iedereen die bij Connie in de buurt is, pas op, ze gaat zo zingen. En ook Lida, die zegt, ja, ik ken de band eigenlijk helemaal niet zo goed. Ze zijn helemaal niet zo lang in de picture geweest, maar dit nummer is me altijd bijgebleven. Ik vind het mooie muziek en een bijzondere tekst. En van andere songteksten die ik heb gekozen, ging het me vaak om de artiest. Maar deze heeft me echt qua tekst veel geraakt.
3: Zullen hem draaien, maar gewoon voor iedereen. Ga er vooral van genieten, zou ik willen zeggen. Want hier zijn ze, de Tumbleweeds.
2: Ja, dankjewel.
3: Joe, veel plezier.
2: En heel gezellig gedaan.

0: Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen, vriend.
0: Jij zingt het allemaal mee, valt me op, woord voor woord.
1: Ja, maar dit is heerlijke muziek.
0: Je zit te genieten.
1: Ik zit te genieten, ja.
0: Ja, kijk, daar doen we het allemaal voor. En volgens mij zitten er nog veel meer mensen te genieten, hè, Jorien?
2: Ja, ook bijzondere herinneringen aan sommige nummers die we draaien. Goedemorgen, wat ik nu hoor, I'd Rather Go Blind, dat was vorig uur al. Er werd volgens mij op de uitvaart van Peter van der Aar gedraaid. Daar zijn wij nog geweest, ja. Onze collega van Midvliet en ook vastluisteraar van dit programma. Door een andere artiest was het toen Wat Muziek Kan Doen, Fijne Dag. Dat schrijft, ben ik even de naam kwijt, Jolanda schrijft dat. Goedemorgen, Tjeerd en Jorinda. Ik luister nu naar de Eeuwige Roemlijst lekker buiten in Zwolgen, waar de natuur aan het ontwaken is. Groetjes Marianne, ze is daar lekker op familiebezoek. Dus dat is een lekkere manier om mee te luisteren, nou, met de Eeuwige Roemlijst. Ja, en Tilly doet wel een mooie constatering. Het is aftellen naar nummer 1, maar ook aftellen naar jouw verlof, Tjeerd. Dit is je laatste week.
0: Het is mijn laatste week.
2: Ja, voorlopig dan, ja, want je komt natuurlijk wel weer terug in september. Maar dan gaat er 3 maanden uit. Fijn en goed voor jou. Voor ons wordt het wennen, zegt Tilly. Ik geniet deze dagen van de Eeuwige Roem van 6 tot 9. Leuke uitzendingen. Houdt het cool en zonnig. En ze is er dus de hele dag bij.
0: Nou, blijf er lekker bij, inderdaad. En fijn om dat te horen. Je kunt altijd reageren, Jorien.
2: Via 070-307-8080. Via WhatsApp. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Het wordt een prachtige dag. We gaan de 30 graden wel halen aan de kust op Scheveningen. Erik Kooijman. Erik, waar ben je?
3: Ja, hoe klinkt dit?
2: Als de snelweg.
3: Ja, nou, ze gaan wel behoorlijk hard. Dit zijn skateboarders op Scheveningen bij een strandtent. En daar is een hele baan aangelegd, zeg maar zo'n kuil. Net klaar. En er zijn hier, ja, wij kwamen hier aanwandelen en we dachten, deze jongens zijn vroeg op. Die zijn stiekem aan het spijbelen van school, want de school begint gewoon weer vandaag. Maar is niet waar, Maaike, dit zijn topsporters, hè?
4: Ja, dit is de surf-topsportklas. Dus die mogen elke ochtend spijbelen.
3: Tot en met 10:30 mogen ze doen wat ze willen.
4: Ja, tot ze moeten om 10:50 moeten ze op school. Dus ze mogen niet doen wat ze willen. Maar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend trainen ze 2 uur. En meestal proberen we dat met surftrainingen te doen. Maar vandaag zijn er geen golven. En is het prachtig weer, dus hebben we tijd om te skaten.
3: Maar de manier waarop je op het bord staat lijkt ook op hoe je op het skateboard staat. Volgens mij, zo met je benen. Ja, het lijkt toch op eigenlijk, hè?
4: Ja, nou, het is natuurlijk, het ligt heel dicht bij elkaar. Skateboarden is ook ontstaan uit het surfen, uit het golfsurfen. Dus we gebruiken het skateboarden als inderdaad training voor de motoriek. Training voor hoe ze door hun knieën moeten zakken. Hoe ze moeten sturen, hoe ze hun bovenlichaam moeten bewegen. Dus het helpt. Het is echt serieuze training. Ik weet dat het eruit ziet als buitenspelen, maar het is training.
3: Ik doe het zo ook niet na. Het zijn, wat je net al zei, topsporters. Deze gaat ook behoorlijk hard. Even checken hoe de kinderen het zelf ervaren. Nora, goedemorgen. Hoe is het om hier 's ochtends lekker te skaten?
5: Ja, heel lekker. Het is lekker weer en een mooie bol. Dus het is super.
3: Hoe noem je dit?
5: Een skatepool. Ja.
3: Sitting in the pool in the morning. Ja, ja. Heel lekker. Hey, en dit helpt jou ook met het surfen, heb ik begrepen.
5: Ja, zeker. Want je bent toch met een skateboard, is een beetje hetzelfde gevoel als een surfboard. Dus ja, het helpt enorm.
3: En ik begrijp, want we zeiden van ja, dit zijn gewoon spijbelende kinderen die geen zin hebben om naar school te gaan. Maar jij bent bijvoorbeeld tweede van de wereld met surfen.
5: Nee, van het Nederlandse kampioenschap.
3: Bijna.
5: Bijna, ja.
3: Dus voor jou is het een serieus ding?
5: Ja. Nou, ik vind het vooral super leuk om te doen. Ik haal er heel veel plezier uit. Dus ja.
3: Dat is een goede instelling, want als het serieus wordt, is het minder leuk, hè?
5: Ja, ja. Gewoon heel veel plezier hebben. Dat is het beste.
3: Nou, veel succes.
5: Dankjewel.
3: Ga je dan met z'n allen zwemmen hierna?
5: Misschien wel, maar ik denk het niet.
3: Ja, je moet wel ook gewoon normaal naar school.
5: Ja, ja. Om 10:00 moet ik op school zijn.
3: Nou, dat klinkt redelijk, maar je was hier wel vroeg. 7:45 beginnen in de zon. Fijne dag. Ja, zo kan je ook beginnen aan de dag. Het is trouwens een hele warme dag. Er staat geen zuchtje wind. Het is bladstille zee. Het is eb. Er zijn mensen aan het zwemmen, er zijn mensen aan het trainen al. Maar het is hier nog echt heel lekker rustig. En ja, het geluid van de skateboard. Ik vind het een mooie begin van de dag.
0: Ja.
3: Kan ik me ook aanmelden?
4: Ja, zeker.
3: Ja. Is er zeg maar een veteranencompetitie?
4: Er is inderdaad wel een Masters Serie, ja. Dus het zou zomaar kunnen. We hebben, we hebben best wel wat oude rotten in Nederland die lekker kunnen surfen en skaten. Dus je bent nooit te oud om te beginnen.
3: Okay. Nou, wie weet.
0: Nou, ik zie een nieuwe carrière.
6: De eeuwige roemlijst.

0: Runaway en What is Love. 6 voor half 9. De eeuwige roemlijst op Radio West. Tot zaterdagmiddag 3 uur op de open dag. Dan de apotheose. Daar kan je gewoon live bij zijn. Als Patrick van Houten bekend maakt wat de nummer 1 is. Zal dat opnieuw Tess Marlo zijn met Ons Huis? Of wordt zij ontroond door een ander? Ik ben heel benieuwd. Zou Driemaal Scheepsrecht kunnen zijn, hè? Voor
1: het
0: haar,
1: zou kunnen
0: hè?
1: Zijn, zou ja, inderdaad. Kunnen. Het is al 2 keer eerder op nummer 1 gestaan. Dus dat wordt een spannende. Ja, het is in ieder geval niet Hathaway.
0: Nee, want dit was Hathaway natuurlijk. Met What is Love dus. Opgestemd onder meer door Edwin van Happen uit Rijswijk. Edwin, van harte welkom. En ik lees ook 1 Huub Niezee.
1: Ja, nou dat is toch leuk. Die heeft net even lekker genoten in zijn weer, op zijn weerzolder. Ook Kees van der Meer heeft erop gestemd. Die vraagt zich nog steeds af wat liefde is. En liefde kan ook pijnlijk zijn. Ja, dat is zeker zo, Kees. Isaura heeft er wel een betekenis van die liefde. Want zij schrijft: achter deze dansbare tracks geldt voor mij een diepere boodschap. Liefde is niet de afwezigheid van emotionele pijn. Maar liefde betekent dat je pijn kan delen, gedragen en erkend kan worden zonder dat iemand wegloopt. Ja, en dan maar hopen inderdaad dat die persoon dan niet wegloopt natuurlijk. Hè?
0: Ja, mooi hoor.
1: Dat hij bij je blijft. Zeker. Ja, ik vond het ook mooi inderdaad. Ja.
0: Nou, dat was hem dus. De nummer, nog één keer noemen, 582. En zometeen na 8:30 gaan we natuurlijk weer vrolijk verder met de eeuwige roem. En dan zijn we ook in zomerse sferen. Dat leek mij wel toepasselijk. En jullie ook.
2: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hey, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
3: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
4: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
5: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
6: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
3: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-Scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-Scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Bijna 8:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda. En Martin is aangeschoven.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Oké. Okay. Je bent nog iets?
11: Dag vriend.
9: Ja. Dag vriend ook, ja. Ja, dat mis ik een beetje.
10: Oh ja?
9: Ja.
10: Nee hoor, maar dag vriend.
9: Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Zaterdag mislukten de gesprekken met D66... door oneenigheid over de asielopvang in de stad. En specifiek in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn de formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... nu al op dit onderwerp misgelopen, zegt politiek verslaggever Lot van Bree.
12: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn. Hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
9: Hart voor Den Haag laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, DENK en het CDA. Koningin Maxima bezoekt vanochtend het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Dat bestaat 175 jaar. De koningin is beschermvrouwe van het instituut en gaat tijdens het bezoek in gesprek met onderzoekers over hun projecten. Twee woningbranden de afgelopen avond en nacht in de regio. In een huis aan de Jozef Israëllaan in Rijswijk ontstond de brand in de meterkast. Twee bewoners en hun huisdier zijn in veiligheid gebracht door de brandweer. 7 woningen werden ontruimd daar op de Jozef Israëllaan. En bij een keukenbrand in een flatwoning aan de Mozartlaan in Delft redde de brandweer 2 bewoners van het balkon. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de slachtoffers die rook hadden ingeademd. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar tijd. Bijna 3/4 van de gemeenten heeft daarmee te maken. En dat staat in de zogenoemde personeelsmonitor gemeente. Medewerkers vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen. Ook is er een personeelstekort en dat heeft ook gevolgen voor inwoners.
13: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
9: Volgens de cijfers gaat in de komende 10 jaar ook nog eens 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen.
8: Ook nog eens, ja. Net droeg hij nog bij met Hathaway in de eeuwige roemlijst. En nu is hij alweer gewoon hier met het weer. Huub Museum, ook een druk man ben je ook. Hè?
10: Ja, altijd bezig. Ja, klopt. Waar, ja. Helemaal waar.
8: Is Hathaway nou typisch een Huub Museum hit?
10: Nou, nee, dat ook weer niet hoor.
8: Maar jij bent wel breed, heb ik het idee. Hè? Qua wat je mooi vindt en leuk vindt.
10: Ja, klopt. Ja, ja, er is ook wel muziek die ik niet kan aanhoren. Nee, drukke jazzmuziek bijvoorbeeld. Oh, ja. Of iets dergelijks. Of opera. Dat staat me ook niet echt aan. Nee, ik dat ergens hoor. Nee. Maar dat is het zo'n beetje wat ik echt uitzet dan als ik het hoor. Maar voor de rest, nee hoor, heel breed. Ja, zeker.
8: Welke moesten wat jou betreft zeker in de Eeuwige Roemlijst? Er was geen twijfel over mogelijk.
10: Nou, dat was van David Bowie. Space Oddity.
8: Ja.
10: Dat was omdat het natuurlijk een maand geleden opnieuw mensen richting de maan gingen, er een rondje omheen gingen. En dat was in 1969 ook. Toen landden ze daar. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Ik zie het nog zo voor me op de tv. Dus dat vond ik, die moet echt nummer 1 ook. Mooi nummer ook van David Bowie.
11: Nou, hij is niet nummer 1 geworden, maar hij gaat wel nog komen in ieder geval.
8: Als een raket gaat hij.
11: Hij gaat als een raket. Hij is, duurt nog wel even, Huub, voordat je hem gaat horen. Dus dat is goed nieuws.
8: Goed teken.
10: Ja.
8: Zeker. Nou ja, nu we toch al in ruimtelijke sfeer zijn. Als we eventjes naar boven kijken, Huub, dan zien we alweer een stralend zonnetje. Het wordt echt een zonovergoten dag, hè?
10: Absoluut. En de temperatuur loopt al snel op. Het is nu alweer 22, 23 graden. De hele dag moet eigenlijk nog beginnen. Dus vanmiddag komen we uit op ongeveer 30 graden. Nou ja, in 2005 was het eind mei ook wel zo warm. Toen kwamen we zelfs ruim boven de 30 graden. Maar niettemin, het is toch wel bijzonder. Inderdaad, veel zon, weinig wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Langs de kust een beetje wind van zee vanmiddag. En we zien vanavond ook nog wat opklaringen. Maar dan komt er vanuit het noorden wat meer bewolking. Er is een kleine kans op een enkel buitje. Vannacht er komt een heel zwak front. Het betekent wel dat we met een noord-noordoostenwind komende nacht wat koelere lucht naar ons toe krijgen. 14 graden wordt het. En morgen moeten we het met 21, 22 graden doen. Eerst zijn er nog wolkenvelden. Het blijft morgen wel droog. En morgenmiddag komt er dan weer meer zon. En donderdag schijnt de zon ook weer flink. Kan de temperatuur toch weer op 25 graden uitkomen. Vrijdag misschien alweer hoger. 26, 27 graden. Maar in het weekend wordt het toch allemaal weer eventjes een beetje minder, nog wel boven de 20 graden. Maar vanaf zondag en zeker volgende week wordt het allemaal wat wisselvalliger. De kans op een paar buien wordt duidelijk groter. De wind wordt ook westelijk, zuidwestelijk. En dat lijkt sowieso de eerste hele week van juni het geval te zijn. Dus als je echt van de zomer wil houden, dan moet je deze dagen er dus volop van genieten.
8: Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Huub.
10: Ja.
8: En Erik verdoort Evengroen. Het is niet anders. Ja, je doet er niks aan. Die zit bij de ANWB. En dan kan je hem beter naar het asfalt, hè?
14: Ja, precies. Dat was vroeger in ieder geval. Daar ben ik ook nog in het verleden al. Maar dat weer terzijde.
8: Ja.
14: Nu gaan we weer voor het verkeer op het asfalt. Want het is behoorlijk druk in onze regio. Met zo'n 90 kilometer file ruim alleen in het westen van het land. Meestal zitten we wel rond deze tijd op het drukste moment. Dus het kan alleen maar beter worden. De meeste vertragingen onder andere op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Voor Roelevaarsveen 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Op de A4 van Amsterdam en Den Haag. Daar gebeurde bij knooppunt Burgerveen een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging 10 minuten. Wat verder opvalt is de A44 Amsterdam-Den Haag. Voor Wassenaar 2 kilometer met een kleine 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de N207 Alfa aan de rij richting Hillegom. Voor de aansluiting met de A4 staat zo'n 5 kilometer file. En dat kost je 10 minuten.
8: Dankjewel.
9: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: de regio, de broertjes Bolland en Bolland. En we hebben het nu natuurlijk over mooie zomers, maar die waren er vroeger ook. Bijvoorbeeld de summer of, ja, nou ja, exact natuurlijk, 71. Het kwik kwam dat jaar regelmatig boven de 35 graden uit. Of nou, ook boven de 30. Maar dat is logisch, dat het ook boven de 35 komt, staat hier. Hoe dan ook, een flinke zomer dus. Ze maakten hun debuut met deze single bij Willem Duis nog in Voor de Vuistweg. Weet je nog wel, die talkshow met die goudvis in die kom. En het liedje komt uiteindelijk uit in 1972. Martin Bruin bij ons in de studio, die echt helemaal aan het genieten is. Ook van alle eeuwige roemklassiekers. Jouw hele jeugd en jouw hele leven komt eigenlijk gewoon voorbij ook.
1: Ja, dit is echte muziek. Tegenwoordig heb je allemaal van die blaasballen, weet je. Die gillingen en schreeuwen en je verstaat er niks van.
2: Hoe noemen we dat nou? Blaasballen?
1: Blaasballen, ik vind allemaal niks. Maar dit is echt, nou, hele mooie muziek.
0: Nou, dat doet ons goed om te horen.
2: Wat zie je er heerlijk zomers uit? Je hebt een korte broek aan, je bent helemaal in het wit. Je hebt je bloemetjes op je shirt staan.
1: Ja, het is heerlijk weer, schat. En ik denk, ik ga naar jou toe. Ik moet er als bloemachtig uitzien.
2: Ja,
0: nou, maar dat is wel gelukt, zeg. Zit je ook echt zo op de scootmobiel? Want ik denk dat mensen blijven staan.
1: Ik ben al 2 keer aangehouden.
0: Ja, dat snap ik wel.
2: Door de politie?
1: Ja. Nee, gewoon door vrouwen die vinden, zeg, wat heb je ongelooflijk mooie benen.
2: Oh, even kijken.
1: Ja, kijk maar.
2: Oh ja.
0: Ja, het is...
2: ja, mooi.
1: Ja, mooi.
2: Ja. Ja. Gespierd ook.
0: En dat op die leeftijd ook.
1: Goed.
0: Maar eerst gaan we even voetballen. Want even naar Scheveningen.
1: Oh ja, gaan we naar Scheveningen?
0: Scheveningen.
1: Het is natuurlijk nog steeds niet zeker of het in die derde divisie mag blijven. Want ze zijn als derde van onderen geëindigd. En moeten dan via de na-competitie handhaving proberen te bewerkstelligen. Ja. Maar ze zijn wel bezig met volgend jaar. Want Jubbel Tillema keert terug naar het oude nest van Scheveningen. En dat is best een versterking.
0: Regeren is vooruitzien. We hebben nog een relaxte Kees. Heeft nog een mailtje gestuurd. SVV Scheveningen moet promotiedegradatie spelen. Woensdag naar Noord-Brabant tegen VV Dongen. Maar ik maak me geen zorgen, want wij schollekoppen kunnen veel beter de zon, tegen de zon dan die suikerbietenstekers, toch, Martin?
1: Ja, nou ja, die Brabanters. We zitten afwachten. Maar ik hoop voor Scheveningen dat het erin blijft. En zeker voor mijn grote vriend Zonblok.
0: Ja, dat zou hij zo verdiend hebben na al die jaren dat hij zich heeft ingezet.
1: Vind ik ook.
0: Er is meer voetbal.
1: Ja, en ADO 19, onder de 19, die heeft toch wel een opmerkelijke prestatie geleverd. Ze winnen de bekerfinale tegen Jong AZ en met 0-3. En verleden week hebben ze ook tegen Jong AZ in de competitie 1-3 en zijn ze gedegradeerd. Dus ja, het is huilen en opslaan.
0: Nou, daar komt het bijna wel op neer.
1: Ja.
0: Meer voetbal.
1: We hebben nog wel wat voetbal. Hè. Het WK begint over 16 dagen.
0: Ja.
1: Opmerkelijk, Spanje speelt, doet ook mee. Maar geen één speler van Real Madrid is geselecteerd.
0: Oh, nee.
1: Nou, dat is toch echt opmerkelijk.
0: Dat is wel heel gek.
1: Ja, heel gek.
0: Nou.
1: Zelfs jij begrijpt dat dat heel gek is.
0: Dat vind ik wel vreemd.
1: Nou,
0: we zoeken nog even naar een verklaring. Even tennissen.
1: Even tennis, ja, Roland want Garros. Jesper de Jong die is voor de derde maal in de tweede ronde van Roland Garros terechtgekomen. En hij wint van de oud-winnaar Stan Wawrinka. En dat is toch een opmerkelijke prestatie.
0: Ja.
1: Van de zandschulp, helaas, die redt het niet. En vandaag komt Griekspoor als laatste in actie.
0: Eigenlijk moeten we Roland Garros zeggen, als we het helemaal goed zeggen.
1: Roland Garros.
2: Ik vind Garros wel mooi.
0: Ik vind het wel mooi. Het heeft net iets meer. Dat heeft, dus je denkt van, niet zomaar een toernooi.
1: Ja, kijk, je zegt of het cheert spoor of hij spoort niet. Ja,
0: nee.
1: Dat
2: klinkt ook mooi.
1: Dat klinkt ook mooi.
2: Ja, en ook wel heel waarheidsgetrouw.
1: Ja.
0: Hockey.
1: Ja. Hebben we nog hockey?
0: We hebben nog even hockey.
2: Het is je eigen lijstje.
0: We wachten even af, mensen.
1: Hebben we hockey?
0: Dat staat hier.
2: Ja, dat staat hier. Wat heb je naar mij gehad?
1: Oh ja, de hockey. Ja, nee, gisteren zijn de kampioenschappen van Nederland geweest.
0: En
1: het was een verdeling tussen de grootste steden van Nederland, Rotterdam en Amsterdam. Want Rotterdam, Amsterdam bij de heren werd 3-2 voor Rotterdam. Na de eerste wedstrijd 2-2 gespeeld hebben, dus Rotterdam kampioen. En bij de vrouwen, Amsterdam, Den Bosch, Amsterdam wint na strafballen. Dus Rotterdam en Amsterdam hebben een kampioen in hun gelederen.
0: Ja, ook knap voor de 22e keer al, zegt de hockeysters van Amsterdam. Jeetje, dan
1: jij bent nog niet geboren, hè?
0: Nou, niet echt, nee.
1: Nee.
0: Hartelijk dank, Martin Bruin.
1: Graag gedaan, vriend.
0: En ze doet alvast wat stemoefeningen. Céline Dion.

0: Celine Dion en I'm Alive op 580 in de eeuwige roemlijst.
1: Ja, ik ken dit van Stuart Little. Dat heb ik vroeger gekeken. Ja, dat is zo'n animatiefilm over zo'n muis.
0: Oh, je vond Stuart Little zo leuk.
1: Ja, vond ik heel erg leuk. Ja. En daar ging ik met de kerkclub gingen we met z'n allen naar Stuart Little. En daar kwam ook dit nummer in voor.
0: Ik was een beetje verliefd op Stuart Little.
1: Ja, ik vond het zo schattig inderdaad. Ja. Ik moet er ineens aan denken. Rinus die heeft er ook op gestemd. Niet omdat hij Stuart Little heeft gekend. Maar omdat hij Celine Dion gewoon een hele goede zangeres vindt. Ze heeft zoveel goede nummers gemaakt. Zoals die van het Songfestival en van de Titanic. Nou, ik kan wel even doorgaan. Het zijn er te veel. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. En ik ga zoveel mogelijk luisteren, want dit wordt een topweek. Rinus van Overveld.
0: Jolanda Alblas uit Zoetermeer zegt: Celine Dion was mijn favoriete dans bij line dancing. 20 jaar geleden alweer. Wat ouderwets, hè? Maar ik genoot er met volle teugen van. Ik nam mijn moeder mee. Die is er nu niet meer. Dus dit levert me wat dat betreft ook zeker mooie herinneringen op.
1: En Jolanda Molman uit Voorburg reageert ook nog: topzangeres. En zo fijn dat ze weer kan optreden. Want ze is natuurlijk ziek geworden, hè, dat stiff persons syndrome. Dat ze eigenlijk haar ledema.

0: Ze amper nog kon bewegen, dat het letterlijk stijf was. Maar ja, wat dat betreft gaat het toch een stukje beter met haar. En ja, het gaat ze weer optreden, ja.
1: Ja, en heel veel wilskracht, denk ik. Ja. Ja, het zit dan toch in je. Je wil dan zo graag dat ze het ook gewoon weer gaat doen. 5,79.

0: Ik bedoel, je kan Rotterdam op dag beginnen, toch? Weet je. Lou Reed, Walk on the Wild Side, 5,79. In volgorde van waardering. Dat is muziek met een bloemetje op, met zo'n krul, een rode krul. Het was een nummer wat voor die tijd eigenlijk best wel wat ver ging. Trouwens, dat vond de platenmaatschappij ook. Die heeft er toen een radiovriendelijke versie van genoemd. Want er stonden wel wat woorden in waarvan ze dachten van, nou, ik weet niet of dat eigenlijk wel kan. Bijvoorbeeld giving head. Dat is een verwijzing naar orale seks. De meeste radiostations hebben trouwens de gekuiste versie gewoon genegeerd en draaiden het origineel. En daar was Lou Reed dan weer heel erg blij mee. Het is zijn grootste hit ooit, hè, 1972.
1: Er wordt veel geluisterd, daar zijn we natuurlijk blij mee. Veel waardering ook in de WhatsApp via 070-307-8080. Kan je altijd even reageren natuurlijk op de uitzending. Goedemorgen, Jorinda cheert. Mijn collega's luisteren naar de verkeerde zender. Oh. Ik zit gewoon met oortjes in echte radio te luisteren naar de Eeuwige Roemlijst. Een toplijst, lekker van alles wat. Er kan niks tegenop. Groetjes van Marcel.
0: Heel goed, Marcel. Hou stand.
1: Ja, hou vol. En overtuig je collega's om gewoon Radio West aan te zetten.
0: Zo is het. Juist. We gaan naar 578. Daar vinden we Wesley en You Raise Me Up. Priscilla uit Sassenheim heeft er onder andere op gestemd. Omdat mijn moeder helaas niet meer onder ons is, is dit een mooi nummer. En dan met name die uitvoering van Wesley. Dus een nummer eigenlijk van mijn moeder. En zo is mijn moeder er altijd bij. Ja, ik denk eigenlijk niet dat je een mooiere reden kan verzinnen, Priscilla, om op zo'n nummer te stemmen. Dus Wesley en You Raise Me Up, 5,78.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
3: Tot dan.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ik ben heel even een wijntje aan het inschenken, een rood wijntje. Want het wordt me toch wat veel, hoor, die eeuwige roem. Dus we moeten even iets hebben erbij. Wat vroeg misschien, maar toch. 9 uur is het. Het regionieuws met Reinhard Roemer.
15: Hart voor Den Haag gaat formatiegesprekken voeren met de VVD, DENK en het CDA. De zogenoemde variant over rechts wordt bekeken nadat gesprekken met D66 in Den Haag zaterdag voor de tweede keer stuk liepen op de asielopvang in de stad. Op een parkeerterrein aan het Zwarte Pad in Den Haag heeft vannacht een auto in brand gestaan. De brandweer rukte vanuit de dichtbijgelegen kazerne uit om de brand te blussen, maar de wagen is zwaar beschadigd. En in een huis aan de Jozef-Israëlslaan in Rijswijk heeft vannacht brand gewoed. Die ontstond vermoedelijk in de meterkast. 2 bewoners en hun huisdier zijn via het balkon in veiligheid gebracht door de brandweer. Meer regionieuws 9:30, nu het andere nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
17: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
16: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
18: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
16: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Erik Evengroen, die is bij de ANWB.
0: Ook nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. Veel dagelijkse files en een paar bijzonderheden, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen zijn twee rijstoken dicht en is de vertraging ruim een kwartier. En wat verder opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Marieveld staat 3 kilometer file en dat kost je ook hier ruim een kwartier.
4: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
20: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
1: De eeuwige roemlijst.
22: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Het zonnetje schijnt op je radio. 9 over 9 is het alweer geworden. Een hele dag eeuwige roem nog. Wie wil dat nou niet?
1: De eeuwige roemlijst.
0: Het Earthwind & Fire dus op 577 en Boogie Wonderland.
2: Jolanda heeft erop gestemd. Ze zat toen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs en had een klassenavond waar een groepje klasgenoten helemaal losging. Ik was 13, durfde ik niet zo snel, maar ik heb het toch gedaan en het was de vuurdoop. En daarna schaamde ik me nergens meer voor.
0: Oh ja, je moet daar één keer doorheen, hè? Ja. Dat is mij eigenlijk nooit gelukt bij dat soort dingen.
2: Nee, zelfs niet bij Boogie Wonderland maar, van Earthwind & Fire.
0: Nou, om door die schaamte heen te gaan. Nee. Ja, hier in de studio wel, maar...
2: Ja. Nou, schaamde je maar eens een keer wat meer.
0: Ja. De eeuwige roemlijst, samengesteld door jullie zelf. Ik zei het al, in aan de bak natuurlijk bij collega

Patrick van Houten straks na 10 uur weer te genieten voor één ieder. Heel veel nummers hebben inmiddels die eeuwige roemstatus bereikt. 860 in getal. En die zijn door jullie allemaal in volgorde van waardering gezet. Waarvoor hartelijk dank. Natuurlijk ook voor dat stemmen. En we kunnen er nu gewoon ons voordeel mee doen. Tot zaterdagmiddag 3 uur. Op de open dag vindt dan de ontknoping plaats. En natuurlijk heel spannend. Wie oh wie zal de nummer 1 zijn dit jaar in 2026? Ook dit uur komt er nog heel veel moois aan je voorbij. Eeuwige roem.

0: Eeuwige Roem.
1: Vijf 76. Willie Nelson en On the Road Again.

0: Willie Nelson op Radio West op nummer 576, On the Road Again. En hij schreef het ook letterlijk On the Road Again. Dat is toch wel een bijzonder verhaal. Hij speelde namelijk in 1980 voor het eerst ook in een speelfilm, Honeysuckle Rose. En de regisseur vraagt aan hem tijdens een vlucht in de lucht of hij ook het themanummer van de film wil schrijven. Het gaat over het leven als een toerend artiest, dus eigenlijk een beetje over zijn eigen leven. Nou, Nelson gaat meteen aan de slag en schrijft het uiteindelijk in dat vliegtuig op het kotzakje dat voor hem ligt. Ja, ja. En zo komt dus On the Road Again tot stand.
1: Toch is het niet een nummer om te spugen.
2: Iedere maandag tot en met zaterdag. De avond.
1: Ook een programma met eeuwig roem, net zoals De Taalstaat en Tijd voor Twee bijvoorbeeld. De man daarachter, Frits Spits, ja, mijn grote voorbeeld, door hem ben ik naar de radio gegaan, zit hier gewoon vrijdag in eeuwig roem tussen 8 en 9. Is dat echt waar? Ja, dit is echt waar.
0: Heb je al een beetje klamme handjes?
1: Oh, ik vind het zo. Ja, ik vind het wel fantastisch dat hij komt.
0: Mooi.
1: Ik kijk er naar uit. En je kunt hem natuurlijk bedanken voor al die uren radio of een mooie vraag stellen.
0: Ja, dat kan via 070 307 8080. Misschien heb je wel een bijzondere herinnering aan een bepaald programma. Aan een specifieke rubriek, of wil je hem inderdaad een vraag stellen? Je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: lekker zeg.
1: Ja, dat drinken we op. Red Red Wine, eigenlijk een liedje van Neil Diamond. Hij brengt het in 1968 al op single uit. En Peter Tettero van de T-Set, die zet het in 1968 ook op de plaat. En dan klinkt het zo. Red. Is ooit geprobeerd om ook dit plaatje de eeuwige roemstatus te laten verkrijgen, maar dat is niet gelukt. Maar kan altijd nog.
0: Ja, je kan hem altijd nog opgeven, hè? Ja. Via aandebakken@omroepwest.nl. Of sowieso, als je een liedje mist trouwens, dan zou ik dat zeker doen, want dan kan je er misschien volgend jaar wel op stemmen. René Scholtes uit Voorburg, die heeft op die van UB40 gestemd. Een heerlijke plaat uit de jaren 80. Een lekkere sound, gewoon even terug in de tijd met een relaxte beat en een soort van vakantiegevoel die vaak uit de speakers van de radio schalde.
1: 5.74. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Janis Joplin. Het verschijnt, dat is de tragische, pas na de dood van haar in 1970 op single. Hè, Me and Bobby McGee. Nummer 1 in de Verenigde Staten, in Nederland de top 20. Nummer geschreven door Chris Christofferson, countryheld, voetbalspeler en ook filmster. Die kon eigenlijk alles. Evert van den Berg uit Den Haag heeft erop gestemd. Ik ben 75 en heb deze muziek dus in 1969 ervaren. Werd in mijn stamkroeg in 040 in Eindhoven dus veel gedraaid. 1940 werd het niet gedraaid. Dat had niet gekund. Het is een prachtig nummer, vooral ook van de componist. Veel versies van in omloop. Dan nog even één geheimpje. Ik had van haar geen LP of CD. Ik heb dus heel stiekem een verzamel-CD van Janis Joplin besteld. Die is vorige week aangekomen. Groetjes en veel succes van Evert. En ook Anja uit Noorddorp heeft erop gestemd. We draaien haar album nog regelmatig. En zelfs mijn kleindochters galmen mee met Bobby en Mackie. Jammer dat van haar Mercedes-Benz er niet op staat. Of heb ik er overheen gekeken? Nee, dat denk ik niet. Ik luister altijd naar Radio West. Zelfs toen ik in Hoenderlo op de camping zat.
1: Kijk eens. Ja, nou, je kan hem opgeven via aandebak@omroepwest.nl. 571, ja, dat is er echt een voor mij, Tjeerd. Want bassist Peter Slager van Bluff bedenkt de tekst vanwege een bordspel. In zijn jeugd speelt hij namelijk graag het spel Reis om de Wereld. Daarin moet een speler een kaart trekken en de kortste route op de wereldkaart afleggen. En daarom gaat hij in liefst uit Londen ook langs al die landen die hij daar dus heeft gespeeld. Kees Swets uit Boskoop heeft erop gestemd. Deze song symboliseert de relatie met mijn overleden vrouw. Zij was een reislustig type. Het kon haar niet ver genoeg gaan. In 2013 zelfs nog naar Zuid-Afrika. Ik heb de trip na 2 weken gestopt vanwege heimwee. Ik ben meer een honkvaste thuisblijver. Maar ik kan me voorstellen dat die wereldreis in liefst uit Londen dan wel aan je vrouw doet denken, inderdaad. Kees, dankjewel voor het stemmen. Nummer 571.
0: Plus 2. 573. Dat staat hier.
1: Oh,
0: ja. Ja, ik moet je aan de tel houden. Sorry. Ja.
1: Sorry.
0: Geeft niks.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries verse maaltijd in huis.

0: ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Het is 9:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
7: Gadicheert, goedemorgen Jorinda.
8: Goedemorgen.
7: In een huis aan de Jozef Israëlslaan in Rijswijk heeft vannacht brand gewoed. Die ontstond vermoedelijk in de meterkast. Twee bewoners en hun huisdier zijn via het balkon in veiligheid gebracht door de brandweer. Hart voor Den Haag wil haast maken met nieuwe formatiegesprekken. Afgelopen zaterdag mislukten de gesprekken met D66... door oneenigheid over de asielopvang in de stad. En dit bijzonder in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Tweemaal zijn de formatiegesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... nu al op dit onderwerp misgelopen, zegt politiek verslaggever Lot van Bree.
9: Nou, eigenlijk was het van tevoren al wel duidelijk dat dat een groot struikelblok zou zijn. Hè? Die asielopvang en dan met name ook de asielopvang aan de Sportlaan. Dat staat volgens Richard de Mos ook symbool voor het asielbeleid van Den Haag. Hart voor Den Haag heeft daar een groot verkiezingsthema van gemaakt. En die moet helemaal niet openen, want de buurt is daar enorm verdeeld over. Veel mensen die zien het niet zitten.
7: De partij van Richard de Mos laat nu een variant over rechts onderzoeken met de VVD, Denk en het CDA erbij. Op een parkeerterrein aan het Zwarte Pad in Scheveningen heeft vannacht een auto in brand gestaan. De brandweer rukte vanuit de dichtbijgelegen kazerne uit om de brand te blussen, maar de wagen raakte toch zwaar beschadigd. En in de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. Aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam er vanmorgen een kijkje en sprak met bemanningslid Stefan.
10: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker, ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus onze grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben, om zo op die manier kennis te delen.
11: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
10: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
7: De Logos Hoop vaart overal heen en legt aan in havens wereldwijd als grootste drijvende boekenmarkt dus. Trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Tijdens het verblijf in Scheveningen is het schip toegankelijk voor publiek en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
6: Het weer, Huub Misee.
12: Ook vandaag is het droog en zonnig. Er is maar weinig wind. Er wordt een overwegend zwakke wind uit zuid tot zuidoosten en het wordt ongeveer 30 graden. Langs de kust komt wat wind van zee met enige verkoeling. Vanavond zijn er opklaringen. Later vannacht is er meer bewolking met een kleine kans op een enkele bui. De wind wordt vannacht noordelijk, matig tot vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 14 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, daarna komen er weer perioden met zon en blijft het verder droog. En bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het morgen ongeveer 22 graden. Donderdag en vrijdag blijven droog, zijn er nog perioden met zon en wordt het rond de 25 graden.
6: Nog even naar de ANWB, Erik Evengroen.
13: Ja, de ochtendspits is zo goed als voorbij in onze regio, hoort je. Twee files nog, de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Voor Roedervarensveen nog 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan, en dat kost je 5 minuten. En tenslotte de N11, Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, staat 3 kilometer file. En ook daar doe je er 5 minuten langer over.
6: Fijne dag, Erik.
13: Hetzelfde.
7: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: 572.

0: Chubby Checker en Let's Twist Again. Over smaak valt niet te twisten en daarom staat hij nu ook op 572. In 1960 had hij er al een hit mee. De dans wordt een ware rage in de jaren 60. In 1961 geeft hij een extra slinger aan die rage met de single Let's Twist Again. Eerst dus de twist in 1960 en toen Let's Twist Again. En dat wordt ook opnieuw eigenlijk wereldwijd een succes.
1: Mieke de Wit die heeft flink wat afgetwist in haar tienerjaren. Ik was een jaar of 13 toen ik dit voor het eerst op de radio hoorde. En de twist werd toen inderdaad een hype, mede door Chubby Checker. En eerlijk is eerlijk, na 65 jaar gaan we bij het horen van dit nummer en op feestjes dus nog steeds de voetjes van de vloer. En voel ik mij weer een beetje die tiener van toen. Dus vandaar deze keuze. Ik vind het een leuk nummer met geweldige herinneringen.
0: En Maritza Juliana uit Vlaardingen. Maritza, fijn dat je erbij bent.
1: Een prachtige
0: goedemorgen.
1: Naam zeg.
0: Dat is een hele mooie, dat is een koninklijke naam bijna. Het is een naam die eeuwig roem verdient. Vroeger, dus toen ik nog een tiener was, werd deze plaat vaker gedraaid op de radio en televisie en ook op tienerfeesten. En iedereen gaat ook gelijk dansen, net als er in de clip werd gedanst. En Let's Twist Again is daarom een hartstikke leuke herinnering. En daarom heb ik erop gestemd. En dan varen we nu even langzaam weg. Met aan boord het nummer 571. Wij zijn de 571 over.

0: beschrijven in 1975. En Rod Stewart is verhuisd naar de Verenigde Staten omdat hij de belasting in Engeland niet meer wil betalen. En dan 's nachts ligt hij in zijn bedje en dan mist hij zijn thuisland zo enorm. En vandaar dat dit CD voor hem zoveel betekent. En wat ook echt bijzonder is, is dat hij dit nummer, althans dat zegt hij zelf, compleet nuchter heeft ingezongen. Daar wel bij vermeld dat het even de weinige liedjes is die hij ooit nuchter heeft gezongen. Daar had dat ook wel een goede reden, want die opnamestudio lag namelijk in een Amerikaanse regio waar alcohol, dat had je toen nog, destijds verboden was. Dus hij kon er ook eigenlijk min of meer niet aankomen. Dat is toch bijzonder. En meer mensen vinden het bijzonder, hè?
1: Ja, Sylvia heeft er bijvoorbeeld op gestemd uit Dordrecht. En ook Peter Maris uit Zoetermeer. Het is zo'n typisch uitvaartsong. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik met warme herinneringen aan diverse overleden familie en vrienden, kennissen, collega's. En daarom mijn nummer voor, of mijn keuze voor dit nummer. En ook Bonnie en Marshall die hebben er nog op gestemd.
0: Waarvoor dank. 75.

0: Dat vragen de leden van de Black Eyed Peas zich letterlijk af naar de aanslagen op 11 september 2001 in Amerika. Het duurt nog 2 jaar voordat het nummer uitkomt. Bijzonder ook dat Justin Timberlake het nummer mede heeft geschreven. Zelfs meezingt, maar die wordt nergens genoemd. Want de platenmaatschappij van Justin wilde niet dat het zijn album, zijn soloalbum, in de weg zou staan. Wat een rare reden
1: eigenlijk. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja, dat is een tijd geweest dat ik dit letterlijk mee kon rappen.
0: Oh ja?
1: Ja, ik was het nu wel een beetje vergeten.
0: En hoe klonk dat?
1: Nou, niet goed per se, maar toch.
0: Hoe klonk dat?
1: Nee, ik durf niet meer. Nee. Wil van der Wal uit Spijkenisse heeft erop gestemd. Ik was bij een concert van de Black Eyed Peas en heb dit nummer toen keihard meegezongen. Nooit vergeten. Ik ben ook benieuwd hoe dat klonk.
0: Nou, beter hoor.
1: Jolanda uit Hoorn, die zegt, ja, goed om even stil te staan bij die tekst. Want die is eigenlijk nog hartstikke actueel.
0: Nou, dat is zeker zo. Misschien actueler dan ooit. De eeuwige roemtrein die dendert voort met kracht, met passie en met heel veel liefde. 569, Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson.

0: Simon en Carfunkel en Mrs. Robinson. We moeten terugtellen ook nog trouwens. Maar dat doet Mr. Eeuwige Roem zo meteen eventjes na 10 hoor. Dan tellen we hier weer helemaal bij. Want anders redden we het allemaal niet, hè, Jorien, voor 10.
1: Nee, want we willen natuurlijk ook nog weten waar we straks heen moeten. En we hebben nog een hele mooie reactie over Simon en Garfunkel op 569 van Peter. Moeilijk om al die nummers te kiezen. Je mag er maar 20 kiezen in de eeuwige roemlijst. Maar Simon en Garfunkel hebben eigenlijk alleen maar mooie nummers gemaakt. En de tour die Nick en Simon samen met Kees Stol hebben gemaakt in New York, die sprak mij ook erg aan. En daarin werd ook Mrs. Robinson gespeeld. Het nummer is controversieel, zeker in de jaren 60. En dat spreekt mij aan, ja. Zegt Peter. Yeah. Ja, die had wel van een beetje controversiële muziek. Wel een prachtig nummer. Gert-Jan die heeft er ook op gestemd. Rustgevende muziek. En je moet eens goed naar die tekst luisteren. Prachtig.
0: Gaan we zeker doen. Hebben we net trouwens ook gedaan. Angelique. Zo. Angelique, bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
0: Zit je ook een beetje te genieten, Angelique, van al die mooie muziek?
2: Ja, heerlijk. Ja. Maar goed.
0: Kijk, maar dan toch nog eventjes met onze koptelefoontjes op. Gaan we er tussenuit? Wat gaan we doen vandaag?
2: Wij gaan naar Monster gaan we toe. We moeten daarheen vanavond. Het is dan wat een beetje koeler. Om 9:30 naar Hazelaarplein 40. En wat gaan we dan doen als we ons aangemeld hebben op de e-mail natuurlijk westland@knv.nl. Dan, als we ons hebben aangemeld, dan gaan we gierzwaluwen gaan we tellen. Want het team gierzwaluwen van Natuurlijk Westland, die heeft mensen nodig. En dat is heel belangrijk om die gierzwaluwen te tellen, want ze hebben het moeilijk. De gebouwen die worden geïsoleerd en daardoor kunnen ze minder goed aan insecten komen. En die gierzwalen die zijn gewoon zo leuk. En ze zijn ook zo bijzonder. Ze heten eigenlijk, in het Latijn heten ze apus apus. En dat betekent pootloos. Ze hebben wel pootjes, maar die gebruiken ze eigenlijk bijna nooit. Want deze vogels, dat zijn meesters in de lucht. En ze brengen eigenlijk hun hele leven bijna in de lucht door. Ze eten, ze slapen en ze paren terwijl ze vliegen. Ik bedoel, doe het ze maar eens even na.
0: Oh,
2: ja,
0: is dit er een?
2: Ja, dit is er een. Dat snerpende geluid. Daarom noemen ze zich gierzwaluwen. En slapen in de lucht. Hoe doe je dat? Ze hebben, net zoals wij, twee hersenhelften. En om de beurt schakelen ze gewoon één hersenhelft uit. En dan vliegen ze gewoon met de andere hersenhelft vliegen ze door. Dat is toch bijzonder?
1: Heel bijzonder, ja. Ik kan wel zittend slapen, maar vliegend, dat is me nog niet gelukt.
0: Dat is me ook niet gelukt.
2: Toch niet in de auto, hè, Jorin?
1: Nee, alleen als bijrijder.
2: Oké, gelukkig. Gierzwaluwen, duikvluchten kunnen ze maken tot 200 km per uur. Met andere woorden, het zijn gewoon acrobatische vogels. En die moeten natuurlijk gewoon behouden blijven. Dus, vanavond gewoon gaan tellen, die gierzwaluwen. En lekker gewoon lekker buiten zijn. Ik bedoel, het is er helemaal geen straf om vanavond om 9:30 tot middernacht gezellig met een aantal mensen rondom Monster naar die gierzwaluwen te kijken en te luisteren.
0: Nou, het lijkt me een feestje en te luisteren, hoor. Het loopt gierend uit de hand als we niet uitkijken, dus we gaan er snel vandoor. Patrick, je zo dadelijk verder met de eeuwige roem, hè?
3: Zeker. Meer klassiekers komen eraan. Marvin Gaye straks, bijvoorbeeld.
0: En wij eindigen met 568 Queen. And these are the days.
1: Tot morgen.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Wat gebeurt er allemaal op je radio? Straks het antwoord van Marvin Gaye op nummer 567. 10 uur, eerst het nieuws uit je regio, Reinhard Rommer.
8: Hart voor Den Haag gaat formatiegesprekken voeren met de VVD, DENK en het CDA. De zogenoemde variant over rechts wordt bekeken nadat gesprekken met D66 in Den Haag zaterdag voor de tweede keer stuk liepen op de asielopvang in de stad. In een huis aan de Jozef-Israëllaan in Rijswijk heeft vannacht brand gewoed. Die ontstond vermoedelijk in de meterkast. Twee bewoners en hun huisdier zijn via het balkon in veiligheid gebracht. En bunkers uit de Tweede Wereldoorlog in Kijkduin en Scheveningen zijn komende zaterdag te bezichtigen tijdens Bunkerdag. Wie dat wil, kan door de ondergrondse gangenstelsels dwalen en een kijkje nemen bij de oude commandoposten en radarinstallaties in het duingebied. Meer regio nieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: En verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
10: De laatste files van de ochtendspits, ook in het westen van het land. Wat daar nog opvalt is de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A20, Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, nog 5 minuten extra reistijd.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
14: De eeuwige roemlijst met Patrick van Houten.

0: Geen beroerde plaat om mee te beginnen. Dit uur van de eeuwige roemlijst. Roger Glover en Guest en Love is All.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Zo is het, nummer 545. Dat is de eerste plaat van dit uur van de eeuwige roemlijst. En wat zijn we lekker op weg, hè? Sinds eerste Pinksterdag, afgelopen zondag, toen we begonnen met nummer 860. George Benson was dat, hè? Met dat geweldige Lady Love Me. En we gaan op naar die nummer 1. Die komende zaterdag dus hier te horen zal zijn tijdens de grote finale van de eeuwige roemlijst. Dat is zo'n mooie lijst, hè? Want het is zo gevarieerd. Als je al zit te luisteren sinds zondag, dan hoor je van alles voorbij komen. Platen, ja, van nog niet zo lang geleden tot zelfs uit de jaren 50 en 60. En het is jullie lijst, door jullie samengesteld in het programma Aan de Bak van Patrick, zo door de jaren heen. Goed, we gaan er 2 uur tegenaan. En daarna gaat die eeuwige groenlijst ook weer gewoon verder. Maar ik ben in ieder geval tot 2 uur. Met lekkere muziek. Roger Glover en Guest dus net. Love is All. En ja, er komen dit uur nog veel meer mooie plaatjes voorbij, hoor.
1: Eeuwige roem.
0: Geweldig, hè? De eeuwige roemlijst is volop bezig. En deze plaat hoor je sowieso nog in dit uur voorbij komen. En ook deze van Ruud Jacot uit 1999 alweer. 544 is haar nummer in de eeuwige roemlijst. Zat er een grote hit mee. Staat op haar album Vals Verlangen.

0: Ja, Rutger Kot en Leun op mij. En afgelopen december spraken we Rutger Kot. Onze Bob Brinkman die ging toen naar Ahoy voor het concert van de Piano Man van Jeroen van der Boom. En zij trad daarop als gastartiest. En toen vertelde ze ook aan Bob dat met name haar nummers uit de jaren 90, Leun op mij onder andere, haar oude nummers, die zijn nog steeds onwijs populair.
1: Ja, dat is wat het publiek wil horen. Ik maak wel nieuw materiaal, maar ze gaan allemaal voor die oude dingen. En luister, ik vind het niet erg, hè. Het is voor mij heel makkelijk. En zij hebben me gemaakt tot wie ik ben.
2: Het grote nieuws van dit jaar van jou is dat je volgens mij 16 kilo kwijt bent geraakt.
1: 20 kilo kwijt.
2: 20 kilo kwijt geraakt. Oh, dan heb ik denk ik een oude Insta-post van jou gelezen.
1: Ik ben 20 kilo kwijt en dat hou ik lekker vol. Ja, ik wil niet meer terug naar wat het was, nee.
2: Maar sta je dan nu ook met een ander gevoel op dat podium dan 20 kilo geleden?
1: Zeker wel, tuurlijk wel. Je kunt makkelijker bewegen. Ik voel me happier, ik voel me prettiger, ik voel me sexier. Dat is wanneer je 20 kilo kwijt bent. Dat weegt allemaal mee, snap je? Dus ik voel me heel goed en ik ben heel blij.
0: Ja, Rutger Kot, afgelopen december hier in Menno in de middag op Radio West. En je weet het, bij Bob Brinkman gaat het nooit alleen over de muziek. Hè? Dan gaat het bijvoorbeeld ook over gewicht. Zo gaat dat met Rutger Kot dus ook. Zij stond op nummer 544. Op 543 een duo. Goed. Julio Iglesias en Willie Nelson.

Ja, eigenlijk wel een bijzonder duo, hè? Julio Iglesias en Willie Nelson. Natuurlijk echt een country ster. To all the girls I've loved before. Maar ja, ze hadden ook een beetje twijfels over of het wel bij dat grote country publiek aan zou slaan. Nou, dat gebeurde, hoor. Het werd niet alleen een grote hit, gewoon in de popcharts, maar ook in de Country Music Association. Die roept Iglesias en Nelson uit tot duo van het jaar. Dat was in 1984, hè? Goed, we gaan naar de volgende plaat. Die staat op nummer 542, is van Simply Red. Onder andere dankzij Henry van Geffen, Leslie Staples uit Den Haag, Angela Brouwer, Isaura en ook Astrid Koppers uit Zoetwoude Rijndijk. Ze kozen allemaal voor Simply Red en Sunrise. Lekker met dit weer. De eeuwige roemlijst.

0: The Cats. And Where Have I Been Wrong? Op nummer 541. En ja, ik heb het al eens vaker hier verteld. Je denkt misschien sinds de afgelopen dagen dat er alleen gevoetbald wordt in Volendam. Maar ja, het staat natuurlijk vooral bekend om de muziek, hè. Hedendaagse artiesten en de Cats natuurlijk ook van vroeger. En als je ooit iets wil weten over de geschiedenis, de muziekgeschiedenis van Volendam, ga dan daar in Volendam naar het Paling Sound Museum. Het is echt een geweldige plek. Daar kun je een tijd rondstruinen. Het is op de zolder van een overigens een prima restaurant. Ook in Volendam kun je ook nog een lekker visje eten. En daarboven vind je allemaal oude spullen van heel veel artiesten. En zeker van de Cats, ook oude muziekinstrumenten, heel veel oude foto's en informatie. Dus voor de liefhebber, zeker daar naartoe gaan. Op 540, ook lekker met dit weer. Twisting by the Pool, The Dire Straits.
1: The

0: The Dire Straits, Twisting by the Pool. Het was mijn eerste singeltje, zegt Amy van den Berg uit Bergse Hoek. Dat singeltje kreeg ik op mijn 15e voor mijn verjaardag. Overigens, Mark Knopfler schreef het nummer. En ja, je denkt misschien, nou leuk, lekker zomers, een beetje bij het zwembad en zo. Nou, daar ging het helemaal niet over. Het nummer gaat over de worsteling van de bewoners van het Verenigd Koninkrijk met het vasteland van Europa, dus aan de andere kant van het kanaal. Daar gaat het liedje over.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Daar zijn we mee bezig. En we zijn dus bij nummer 539. Die gaan we zo meteen draaien. Dat is Labissifre. Oh, er komt nog zoveel meer moois voorbij. Earth, Wind & Fire, Engelbert Humperdinck. Blijf er lekker bij. Zometeen om over een paar minuten na de reclame. Dan gaan we het nieuws uit de regio horen van onze André Kolen. En we hebben natuurlijk het weer, hè, met onze eigen Huub Mizee.
2: Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Het is 2 minuten over 12:30. Radio West en het nieuws uit de regio met André Kolen.
10: Goedemiddag. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA gaan opnieuw in gesprek over een coalitie voor het stadsbestuur. Partijen voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onder leiding van Ahmed Abu Taleb onderhandelingen opnieuw op te starten, nadat de gesprekken eerder waren vastgelopen. Partijen willen een stabiel en betrouwbaar bestuur vormen. Zaterdag hoorden we al dat de coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 waren geklapt. Plannen rond asielopvang in een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag waren het breekpunt. Maar de onderhandelingen liepen al een tijdje niet goed. Nu dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Criminelen krijgen steeds meer invloed in wijken, maar ook op besluitvorming, blijkt uit een rapport waar 3 jaar aan is gewerkt. De onderwereld en de bovenwereld die lopen steeds vaker door elkaar, zoals je ook zag bij advocaat Ines Wesky en haar cliënt Ridouan Taghi. En volgens deze verslaggever springen criminelen ook in op momenten wanneer de overheid het laat afweten.
11: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Zij benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. En daarmee worden burgers die op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
10: De oorzaak van het vervuilde slootwater in Zoetermeer is bekend. In de industriewijk Zoeterhagen en het Van Telpark kwam rioolwater in sloten en vijvers terecht. En daardoor blijft het advies gelden om contact met dat water te vermijden. De kwaliteit is nog niet goed genoeg. Het vervuilde watersysteem wordt schoongespoeld en op meerdere plekken gecontroleerd. Daarbij kan tijdelijk stankoverlast ontstaan. Al levert die volgens de gemeente Zoetermeer geen gevaar op voor de gezondheid. Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag die zijn deze zomer weer te bezichtigen. In eerdere jaren was dat een groot succes. Maximaal 43.000 bezoekers kunnen erin in het werkpaleis van koning Willem-Alexander en de stallen. Ja, niet tegelijkertijd natuurlijk.
12: Nee, dat snap ik. Ja.
10: Onder meer de glazen koets is daar te zien. Oudste rijtuig van het staldepartement is dit jaar 200 jaar oud. En de opening is van 22 juli tot en met 9 augustus. Maar je moet wel een kaartje kopen. En sinds vanmorgen 10 uur zijn die te reserveren via koninklijkeverzamelingen.nl. Vraag is, zijn er nog kaartjes? Ik weet het niet.

0: Ah, nou, de hoge luchtdruk, dat weten we denk ik wel, Huub. Goedemiddag, want we hoeven alleen maar voor naar buiten te kijken. Wat is het, ja, als je van zon houdt. Ik snap ook wel dat mensen het warm hebben, hoor. En dat het misschien te droog is. Maar laten we ook even genieten van de zon, hè.
1: Het is, zo is het.
0: Gewoon hoog zomers in mei.
1: Helemaal, dat klopt. Hoge temperaturen. Op veel plaatsen is het inmiddels al 27 tot 29 graden in onze regio. En het wordt nog wel wat warmer. Maar vlak langs de kust is een beetje wind van zee. Die is daar westelijk geworden, noordwestelijk. En daar is het nu zo'n 26, 27 graden. Dus vind je het allemaal te warm, dan kan je gewoon naar het strand gaan. Mits je vrij bent natuurlijk. Ik zou niet zomaar daar van je stoel weggaan, Menno.
0: Oh, maar, okay, nou, nee. Dan niet.
1: Ja. Maar in ieder geval... Het is daar natuurlijk wel wat koeler. En voor de rest, ja, is het inderdaad wel puf voor met temperaturen. Dus mogelijk hier en daar 30, 31 graden. Weinig wind voor de rest. En vanavond zien we ook nog opklaringen. Is het nog aangenaam. Maar in de loop van de nacht komt er wat meer bewolking. Later is er een hele kleine kans op een enkel buitje vannacht. Maar dat stelt niet veel voor. Wat wel wat anders wordt, is de wind. Die wordt vannacht noordelijk, overal in Zuid-Holland. Matig aan zee, vrij krachtig en dan daalt de temperatuur tot 14 graden. En voor degenen die het echt zat zijn, die hitte, morgen is het minder warm. We hebben dan wat wolkenvelden in de ochtend. Het blijft droog morgen. Morgenmiddag komt er ook alweer meer zon. En bij een matige aan zee, soms vrij krachtige noordoostenwind, wordt het dan ongeveer 23 graden. Nou, dat is ook nog niet verkeerd hoor. Donderdag, periode met zon, wat wolkenvelden, wordt het opnieuw weer zomers met 26 graden. Vrijdag mogelijk weer wat warmer met bewolking. Ook nog wel geregeld zon. Ja. Ja, pas op zaterdag wordt de kans op een bui langzamerhand wat groter. En ook zondag is dat nog het geval. En waar dat toe volgende week leidt, dat hoor je dan wel weer over een uur.
0: Zo is het, tot dan.
1: Ja hoor.
2: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, want de lijst gaat maar door. Och. Of kijk op omroepwest.nl.
0: Wat staat er op 539?
2: Dat is onze goede vriend Labi Sifre. Ah. Dat hele mooie It Must Be Love. Ja.

La Bicifre, it must be love. Ik kan me zo voorstellen dat je lekker met dit weer buiten zit. Op het balkon, dat je daar zit te luisteren. Of in je tuin, of op je bootje. Of misschien wel gewoon op je werk, dat kan natuurlijk ook. In ieder geval Koen van der Sterren uit Meers. Reinier Bulten uit Varsseveld. En Peter van der Hof uit Hoofddorp. Die stemden onder andere deze van La Bicifre in de lijst. Ook wel leuk als je kijkt naar die plaatsnamen. Dat er ook heel veel van buiten de regio is gestemd. En daar dus ook wordt geluisterd naar de eeuwige roemlijst. Die dus nog duurt tot en met komende zaterdag. Dan beleven we de grote finale hier. Kun je live bij zijn ook, hè? Want dan is ook de open dag van Omroep West. Daar vind je veel meer informatie over ook bij ons online. We gaan naar 1991, naar Queen. Want ja, Freddie Mercury is op dat moment flink vermagerd en ziek op het moment dat hij het album Innuendo opneemt. En later zal in de documentaire Innuendo Roger Taylor, bandlid van Queen natuurlijk, vertellen over hoe Freddie Mercury er toen aan toe was. Want hij zei, hoe zieker hij werd, hoe meer behoefte Freddie had om iets op te nemen. En het leidt dus inderdaad ook tot een terugkeer naar een klassiek gitaargedreven Queen geluid. Hè. Dit doet je ook wel denken aan, natuurlijk aan de klassieke Bohemian Rhapsody. Bestaat uit tal van onderdelen. Het nummer duurt ook 6,5 minuut waar we nu naar gaan luisteren. Je hoort harde rock, maar ook flamenco gitaren. En natuurlijk die onvergetelijke, hoe noem je dat? Ja, een brug, hè, waarin Mercury You Can Be Anything You Want To Be zingt. En wie niet beter weet zou denken dat hij hier nog blakend van gezondheid is. Maar dat is zeker niet waar. Hij heeft nog steeds indrukwekkende uithalen weliswaar, maar het gaat helemaal niet goed met hem. Want Innuendo zou het laatste album worden dat verschijnt bij het leven van de leadzanger van Queen. In februari dus 1991. Dit is op nummer 538, Innuendo.

Queen en Innuendo. Op Radio West, de eeuwige roemlijst. Die hoor je de hele week hier in alle programma's. We gaan naar een plaat op nummer 537. Waarvan ik zelf ook dacht van ja, dat zal inderdaad wel over die 21ste van september gaan. Maar niets is minder waar. We hebben het over Earth, Wind & Fire met September. Maurice White van Earth, Wind & Fire die kreeg het idee voor dit liedje. Dat gebeurde in een hotelkamer in Washington D.C. Hij zat daar op de rand van zijn bed en toen hoorde hij allemaal rumoer buiten. En toen keek hij door het raam en op straat was er een demonstratie aan de gang. En hij zei daarover, nou, het was op de achtergrond zoveel herrie. Ik hoorde allemaal kreten, er werden dingen gegooid. Het was gewoon een gekkenhuis. En toen opeens kwam deze melodie spontaan in me op. Ja, er zijn veel theorieën hierover. Over die datum van dat nummer. De avond van 21 september. Maar echt het rijk der fabelen. Want alle bandleden hebben gezegd, het heeft helemaal niets met september te maken. Al helemaal niet met 21 september. Het was gewoon een lekkere melodie. En het werd een hele grote hit. In 1978. Voor Earth, Wind & Fire.

Echt zo'n lekker nummer om mee te brullen, hè? Earth, Wind & Fire en September. Laatste van dit uur. Die komt van Engelbert Humperdinck. Release Me. En dat is een wereldwijde hit geweest. Maar ook een van de best verkochte singles ooit in Groot-Brittannië. Ruim 1,3 miljoen ging er over de toonbank van dit nummer. Origineel trouwens uit 1949. Patti Page had er later in 1954 succes mee. En Engelbert Humperdinck in 1967. Release Me.

0: Elma Metz uit Zoetermeer, Henny Snellenberg uit Rotterdam en ook Wil Heppener uit Alphen aan de Rijn, die vonden dit een hele mooie plaat en stemden hem de eeuwige roemlijst in.
1: De eeuwige roemlijst.
0: 536 dus, Engelbert Humperdinck. We begonnen dit uur met nummer 545, Love is Over, Roger Glover en Guest. Rutja Kot, een plaatsje hoger, Leun op mij. Op 543, To All the Girls I've Loved Before, Julio Iglesias en Willie Nelson. Simply Red op 542 met Sunrise. En Where Have I Been Wrong, uit Volendam, The Cats op 541. Twisting by the Pool, The Dire Straits op 540. En op 539, It Must Be Love van Labi Sivre. Ja, dat meesterwerk van Queen, Innuendo. 6,5 minuut lang op 538. En zojuist op 537 hoorden we Earth, Wind and Fire met September. En Engelbert Humperdinck sloot dus dit uurtje af. We zijn er zometeen na ene weer. En dan gaan we vrolijk verder met de eeuwige roemlijst.
1: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst.
2: I'm riding in your car.
1: Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West.
2: I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.
1: De eeuwige roemlijst.
2: You look perfect tonight.
1: De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon kozijnen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
0: Zometeen gaan we verder met de eeuwige roemlijst hier op Radio West. Nu het nieuws uit je regio, dat krijg je van André Kolen.
13: Een automobilist en een motorrijder zijn op elkaar gebotst op het kruispunt van de Stevensonstraat met de Watstraat in Zoetermeer. Tenminste, één persoon is zwaar gewond geraakt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd ingevlogen met een gespecialiseerde arts voor het zwaar gewonde slachtoffer. Bij kasteel Oud-Poelgeest is dit weekend een recreatief Jeu de Boules event gehouden, waarmee Rotary Club Oegstgeest en Omgeving 10.000 euro heeft opgehaald voor Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Ruim 100 deelnemers deden mee aan het evenement dat plaatsvond op 9 Jeu de Boules-banen, meldt mediapartner Centraal Plus. Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog in Kijkduin en Scheveningen zijn komende zaterdag te bezichtigen tijdens de Bunkerdag. Wie dat wil, kan door de ondergrondse gangenstelsels dwalen en een kijkje nemen bij de oude commandoposten en radarinstallaties in ons duingebied. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
19: De eeuwige roemlijst met Menno Tamming.

0: Ah, die hoge stemmetjes van die gasten van de Bee Gees. Wat een fantastisch liedje is dit toch. Tragedy.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Nou, daar zijn we weer. In Muziek aan Zee gaan we de volgende liedjes in de eeuwige roemlijst draaien. We beginnen hier bij 525 en je luisterde naar Tragedy. En je hoorde ook de blazers, de toeters en nou, alles wat maar een klein beetje koper heeft van de band Chicago. Die speelde mee op dit nummer. En dat deden ze omdat de Bee Gees ooit eens een keertje meezongen op het album Hot Streets van Chicago. Tragedy is de derde hit van de LP Spirits Have Flown. Ook een fantastisch liedje trouwens. De broertjes Gibbs schrijven dit nummer tijdens de opname van de film Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band in 1978 met onder andere Peter Frampton, Earth, Wind and Fire en Steve Martin. En wat staat je nou dit uur allemaal te wachten? Nou, dat zal ik je vertellen wat ons allemaal staat te wachten. En daar hebben we zelfs een klein dingetje voor. Eeuwige roemlijst.

0: Hoge Roem.
1: Dat allemaal tussen 2 en 3 op deze dinsdagmiddag. Dit is nummer 524. Uit 1988, Arie Paschier.

Ja. Harry Passiers, tranen trekken natuurlijk, dat kan niet missen. Kleine Vogel. Hij neemt in 1988 dit levensliedje Kleine Vogel op. En eind 1994 komt het opnieuw op single. En dan krijgt het pas echt succes. In 1995 wordt het uiteindelijk nummer 26 in de Nederlandse top 40. En Arie overlijdt in 2019 op de respectabele leeftijd van 83 jaar. En de Brabantse zangeres Senna neemt een cover van het liedje op in 2024. En scoort daar nog mee. Ook, hoe is het? Nou, dat hoor je allemaal hier in de eeuwige roemlijst. 14:15 inmiddels hier bij Radio West. En de volgende is voor ABBA. Take a chance on me. Take a chance on me.

allemaal mensen die dit mooi vinden. En terecht ook. Maria Swinkels bijvoorbeeld uit Den Haag. Victor Alders uit Den Haag. Uit Katwijk aan Zee. Arie van den Eikel. Jan Korf uit Den Haag. Cathy Slichters uit Leidschendam. Allemaal gestemd op dit Take a Chance on Me van ABBA. En terecht ook, want het is een prachtige plaat natuurlijk. Het is de tweede single van het vijfde album, ABBA, The Album. Dat is uit december 1977. Een van de weinige hits waarop Benny Andersson en Björn Ulvaeus duidelijk hoorbaar meezingen. Dat was een experiment, dat hebben ze later ook niet meer gedaan. En in januari 1978 wordt het nummer uitgebracht op single. De werktitel van het liedje was eigenlijk Billy Boy, maar uiteindelijk werd het Take a Chance on Me. Tijd voor eigen tijdse muziek van Avicii. Wake me up in the last.

Je hoorde het hem zingen, Avicii. Didn't know that I was lost. Daar zou hij een tijd daarna... wel degelijk gevolg aan geven. Want zoals we allemaal weten heeft Tim Berklin, zoals Avicii eigenlijk heette, in april 2018 een einde aan zijn leven gemaakt, omdat hij de stress en de druk van de roem niet meer aankon. Tragisch einde van een fantastisch artiest. 522 staat hier in de eeuwige roemlijst. En we gaan nu naar 521, dat spreekt voor zich. En kunnen we weer even een kijkje in Volendam bij de Cats. Er staan veel liedjes van de Cats in deze lijst. Populair beentje. Dit is The End of the Show. Wordt uitgebracht in 1980, maar is al in 1972 opgenomen. Door de jongens van de Cats. Het is de laatste top 10 hit voor de Volendamse groep. Kees Veerman schrijft het nummer. This is the end of the show. The Cats.

0: The end of the show. En dat bleek het inderdaad te zijn ongeveer voor de Cats, waar het de Nederlandse hitfabriek betreft. Dus het was de laatste grote hit hier.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Paul van der Lucht.
0: We gaan ook eventjes wat reclame draaien natuurlijk hier bij Radio West. Heel even een klein beetje aan wennen, maar komt goed.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Het is bijna 2:30 hier in Muziek aan Zee. Je zit midden in de Eeuwige Roemlijst. Maar er gebeurt natuurlijk ook van alles. Buiten de deur, hier is André Kolen met het nieuws.
7: Goedemiddag. Een automobilist en een motorrijder zijn op elkaar gebotst op het kruispunt van de Stevensonstraat met de Wattstraat in Zoetermeer. Tenminste één persoon is zwaar gewond geraakt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De weg ligt bezaaid met auto-onderdelen. De motor is meters verderop in de bosjes terechtgekomen. Of de zwaargewonde de automobilist of de motorrijder is niet duidelijk. Er werd in ieder geval een traumaheli ingevlogen om een gespecialiseerde arts te laten kijken naar het zwaargewonde slachtoffer. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt minister Vijlbrief de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat na 2033 uiteindelijk een financieel gat op van netto ruim €2,7 miljard per jaar. Hoe dat opgevangen moet worden, dat wordt later beslist. Maar het kabinet is er met de intrekking van de AOW-leeftijd nog niet, zegt deze verslaggever.
8: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog €3,5 miljard aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Vijlbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen, maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan, dus hij komt niet tegemoet aan alle eisen.
7: Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag die zijn deze zomer weer te bezichtigen. Eerdere jaren was het een groot succes. Kunnen maximaal 43.000 bezoekers in totaal het werkpaleis en de stallen bezoeken. In de stal is onder andere de glazen koets te zien. Oudste rijtuig van het staldepartement.
0: Kun je er ook een ritje in maken? Of
7: mag dat mag niet. Nee, dat is alleen aan de koninklijke.
0: Oké.
7: Ja, 200 jaar oud is dat ding.
0: En mijn bloed is gewoon rood, hoor.
7: Ja, daarom. Opening is vanaf 22 juli tot en met 9 augustus. Maar ja, je moet nu al wel een ticketje reserveren via koninklijkeverzamelingen.nl. Want dat gaat hard. Voor je het weet, sta je buiten.
0: Nou, wat is het? Dat zou jammer zijn. Dat moeten we niet hebben, natuurlijk.
7: Nee.
0: Verkeersinformatie.
7: Ga je dat niet doen?
0: Ik ga de verkeersinformatie. Ga ik niet doen?
7: Oh, dat ga jij niet doen.
0: Dat komt van de verkeerscentrale.
7: Precies, ja. Daar zit bij de ANWB zit Bianca Damink.
9: Er staat file op de A16. Je hebt een kwartier vertraging van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Van Rotterdam naar Breda sta je ook een kwartier in de file bij Rotterdam Feyenoord. En op de A20 naar Gouda is de vertraging net iets meer dan 5 minuten bij Moordrecht.
0: Nou, dankjewel, Bianca.
7: En tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Willen we meer weten?
0: We willen meer weten. We willen meer weer weten.
10: Nee. We willen het niet meer weten.
7: Blijf gewoon luisteren, gebruik de app. De lijst gaat gewoon onverbiddelijk voort. Of kijk op omroepwest.nl.
10: Dankjewel, André.

0: después. Goed, jullie hebben gelezen als ik denk de hit van mijn Quero.
1: Dit is de eeuwige roemlijst met Paul van der Lucht.
2: Dit is Radio West.
0: En die vond je op nummer 520 in de lijst. En dat betekent dat je op nummer 519 dit prachtige liedje vindt van Van Morrison. Hij schrijft het liedje oorspronkelijk als gebed. Hij brengt daarin zijn relatie tot God onder woorden. In 1989 wint dit liedje een Grammy, een belangrijke Amerikaanse muziekprijs zoals je weet. En hier in Nederland bereikt het uiteindelijk nummer 14 in de top 40. Prachtig, Van Morrison, de eeuwige roemlijst.

0: do. Van Morrison van Gospel tot dit. Have I told you lately that I love you? Op nummer 519.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, je hebt van mij nog een overzichtje te goed van de vorige 10 liedjes hier in die eeuwige roemlijst. En dat ga ik je dan geven. Op 529 vinden we Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Zijn ode aan zijn vrouw Julia. 28, Sonny and Cher, I got you, babe. 527, Dire Straits, Money for Nothing. 526, dat hartverscheurende mooie liedje van Adamo, Tombe la Neige. Op 525, daar begonnen we dit uur mee, de Bee Gees and Tragedy. 524, Arie Paschier en zijn levenslied, Kleine Vogel. 523, Abba, Take a Chance on Me. 522, Avicii, Wake Me Up. En The End of the Show van The Cats vonden we op 521. En Quero van Julio Iglesias tenslotte op 520. 519 net Van Morrison. Het volgende liedje, ja, dat was mijn vrouw. Die zong dat toen ze pas verkering kreeg met mij. Want ik sta bekend als een treintjesliefhebber. En mensen hadden er al gewaarschuwd. Van ja, jij krijgt verkering met iemand die heel erg van treintjes houdt. Mijn vrouw is ontzettende muziekliefhebster. Dus die begon hardop dit te zingen. Shocking Blue. En Shocking Blue vinden we ook in de lijst met dit liedje op 518. Je begrijpt het al. Never Marry

0: Hopsakee. Boney M.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Daar luister je naar. Dat is het dinsdagmiddag. We maken de mooiste plaatjes voor je. En dit was Boney M. Een van die hele mooie plaatjes. Brown Girl in the Ring is eigenlijk namelijk een kinderliedje. En dat vindt zijn oorsprong in Jamaica. In de tekst wordt al duidelijk wat het idee is. Kinderen staan in een kringetje en houden elkaars handen vast. Eén kind stapt in de cirkel en voert een dansje uit. Aanvankelijk was Brown Girl in the Ring de B-kant van de single Rivers of Babylon van Boney M. Maar die hit was zo lang populair dat discjockeys voor de afwisseling, omdat ze die Rivers of Babylon eigenlijk helemaal zat waren, ook de B-kant van het liedje gingen draaien. Dat werd net zo goed ontvangen. En dus werd Brown Girl in the Ring ook een hit in Nederland in de jaren 80. De eeuwige roemlijst en een band die wij natuurlijk heel erg veel tegenkomen hier in die eeuwige roemlijst is Queen. Volgende liedje staat op nummer 516 in de lijst. Heet Friends Will Be Friends. En wat een aardig nieuwtje is, is dat dit liedje voor de eerste keer live werd gespeeld in de Groenoordhallen in Leiden.

Een van de vele liedjes van Queen hier uit de lijst. Friends Will Be Friends. Het is afkomstig van het album A Kind of Magic uit 1986. En de 30ste single voor de band. En we gaan door met die eeuwige roemlijst. Dat doen we de hele week nog, zoals je weet. Volgende is nummer 515. Als je meeleest, weet je dat je gaat luisteren zometeen naar Michelle van de Beatles. Het is het laatste nummer van kant 1 van de LP Rubber Soul. Die moest je toen nog omdraaien, weet je wel. Je had kant 1 en kant 2 van zo'n LP. In Engeland wordt het in de uitvoering van de Overlanders een nummer 1 hit. Dat is van ons land eigenlijk niet zo bekend, want hier is het origineel van de Beatles op 12 februari 1966 goed voor een eerste plaats. Het nummer is ontstaan omdat Paul McCartney er een gewoonte van maakte om een klein beetje in een soort van brabbel Frans te spreken. Het was een terugkerend ritueel geworden en daar heeft hij een liedje van gemaakt. Niet geheel zonder succes, hier zijn de Beatles met Michelle.

0: Ja, nog een saillant detail bij dit liedje is dat eigenlijk Paul McCartney dat Franse accentje van hem een klein beetje gebruikt als versiertruc om allemaal meisjes mee naar huis te nemen.
1: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
4: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
5: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Zometeen na 3 muziek van Supertramp. Maar eerst het nieuws van 3 uur met André Kolen.
5: Op begraafplaats IJsselhof aan de Goejan Verwellendijk in Gouda zijn meerdere urnen gestolen. Mogelijk zijn ook beeldjes meegenomen die bij de graven horen. Het gaat om een keramieke urn die koperkleurig is geverfd. Mogelijk dacht de verdachte, vermoedt de politie, dat de urn van koper was. De recherche doet onderzoek naar de zaak. Een automobilist en een motorrijder zijn op elkaar gebotst op het kruispunt van de Stevensonstraat met de Wattstraat in Zoetermeer. Tenminste, 1 persoon is zwaar gewond geraakt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Bij werkzaamheden in een voortuin aan de Freesiastraat in Naaldwijk is brand ontstaan in sloopafval. De vlammen sloegen vervolgens over naar de voorgevel van de woning. Bouwvakkers probeerden het vuur nog te lijf te gaan met een tuinslang, maar dat was te vergeefs. De brandweer heeft het uiteindelijk onder controle gekregen. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dat is de verkeersinformatie bij de ANWB Bianca Damink.
7: Het is een stukje drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is de A12 naar Den Haag. Bij Gouda sta je door een pechgeval 10 minuten in de file. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een pechgeval op de A15 van Rotterdam naar Europoort ter hoogte van de havens. Kost je ook 10 minuten extra. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Verder is het druk op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En in het Westland op de N223 sta je 5 minuten in de file van Hoek van Holland naar Delft tussen De Lier en Delft.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: De eeuwige roemlijst met Paul.

0: eigenlijk de eerste keer dat het grote publiek in Nederland hoorde van de band Supertramp. Give a little bit, 1977.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, daar zijn we weer met het zoveelste uur van de eeuwige roemlijst. Ja, we tellen de uren niet, maar we tellen wel

0: 10 in de eeuwige roemlijst. We gaan gauw door, want we hebben prachtige liedjes te laten horen dit uur.
1: Eeuwige roem. Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Eeuwige roem. Eeuwige roem.
2: No sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
0: Dat staat je allemaal te wachten dit uur. En onder andere ook Lionel Richie en Diana Ross. Endless Love.

Ross en wordt het de titelsong van een bioscoopfilm met Brooke Shields in de hoofdrol. De 1981 nummer 1 in Amerika. Bij ons maximaal nummer 4. Thus Enters Love van Lionel Richie samen met Diana Ross. En This is Julien Clerc. Een soort allo allo op 45 toeren. Ook een grote hit geweest hier in Nederland. This Melody.

Hunter's Love. Oorspronkelijk geschreven voor een nieuw album van de Commodores. Maar toen werd het ruzie in de tent. Want de andere jongens van de groep die vonden het helemaal niks. En mede daardoor had Lionel Richie zoiets van toedeledokie. Ik ga lekker voor mezelf beginnen. En dat heeft nog geen windeieren gelegd. Uiteindelijk heeft hij het opgenomen met Diane.

Fransen die Engels doen, werken bij mij altijd een beetje op mijn lachspieren. Komt ongetwijfeld door Allo Allo. Altijd weer om lachen. We zitten in de midden in de eeuwige roemlijst. We draaiden zo even nummer 512. Julien Clerc, This a Melody. En nu is de tijd voor Clouseau, onze vrienden uit België. De bassist van Clouseau, Geert Hansens, schrijft het volgende liedje al in 1987. Hij heeft op dat moment een vriendinnetje dat Anne heet. Samen studeren ze in Gent en zij slaapt vaak met haar been buiten het bed. Wat Geert inspireert om de zin "je ene been hangt uit bed, je haren door elkaar" in het nummer op te nemen. De liefde houdt uiteindelijk 9 maanden stand. Dan gaat ook het andere been uit bed en is Anne vertrokken. Maar in 1989 doet Clouseau met Anne mee in het Belgische voorronde van het Eurovisie Songfestival. Dat halen ze net niet, dus het wordt geen songfestival-inzending, maar wel een nummer 1 in hun thuisland. En voor Nederland is de single de kennismaking met Clouseau. En voor menig vrouw eigenlijk ook, leidt het tot de wens om ook Anne genoemd te worden. En met 2 benen in het bed van de jongens van Clouseau te belanden.

111 in de lijst, Anne van Clouseau. Een tijd voor een overzichtje. Op 511 vonden we dus Clouseau. Maar laten we beginnen bij 519. Daar stond Van Morrison met Have I Told You Lady. 518 vinden we Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Op 517 Boney M, Brown Girl in the Ring. 516 Friends Will Be Friends van Queen. Michelle van de Beatles vinden we op 515. Give a Little Bit, de eerste hit van Supertramp in Nederland op 514. Endless Love, Diana Ross en Lionel Richie. Geen meteen een eind betekent aan de liefde tussen de Commodores en Lionel Richie. Vonden we op 513. 512 Julie en Claire met This Melody. En Anne met Clouseau net op 511. En dan is dit vanzelfsprekend 510. Snowy White, Bird of Paradise.

0: Snowy White en The Bird of Paradise. En de man is vooral bekend als gitarist van achtereenvolgens Thin Lizzy, Pink Floyd en de band van Roger Waters. Als je dit meer zoete liedje hoort, dan zou je dat eigenlijk niet denken. Maar hij heeft het hier in de eeuwige roemlijst gehaald tot nummer 510.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
7: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Het is 1 minuut voor 3:30 in de Muziek aan Zee, in de eeuwige roemlijst. En we hebben hier André Kolen met het regionale nieuws. Goedemiddag André, welkom.
8: Goedemiddag Paul. Op begraafplaats IJsselhof aan de Goejan Verwellendijk in Gouda zijn meerdere urnen gestolen. Mogelijk zijn ook beeldjes meegenomen die bij graven horen. Dit Pinksterweekend kreeg de politie een melding van een gestolen urn op de begraafplaats. Het gaat om een keramieke urn die koperkleurig is geverfd. En mogelijk dacht de verdachte, zo vermoedt de politie, dat de urn van koper was. Ja, komt die bedrogen uit. Later bleek dat meerdere urnen en vermoedelijk ook beeldjes bij graven zijn verdwenen. Die stallen vonden waarschijnlijk plaats tussen 19 en 24 mei. Recherche doet onderzoek naar de zaak. Mensen die iets verdachts hebben gezien of beschikken over camerabeelden uit de omgeving van de Goejan Verwellendijk in Gouda, die worden gevraagd contact op te nemen met de politie.
9: Je hebt ook nergens meer rust, hè, tegenwoordig. Nee.
8: Het is verschrikkelijk. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. Staatssecretaris Aarts liet de deal onderzoeken door een bureau dat risico's voor de nationale veiligheid beoordeelt. En het eindoordeel ligt er niet om, zegt deze verslaggever.
10: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. En dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door dat Amerikaanse bedrijf.
8: In de Tweede Kamer waren de zorgen er ook al. Het Amerikaanse bedrijf claimt dat de Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en noemt het besluit teleurstellend. De oorzaak van het vervuilde slootwater in Zoetermeer is bekend. In de industriewijk Zoeterhagen en het Van Telpark kwam rioolwater in sloten en vijvers terecht. Daardoor blijft het advies gelden om contact met dat water te vermijden. Waterkwaliteit is nog niet goed genoeg. Het vervuilde watersysteem wordt schoongespoeld en op meerdere plekken gecontroleerd. En daarbij kan tijdelijk stankoverlast ontstaan. Al levert die volgens de gemeente Zoetermeer geen gevaar op voor de gezondheid.
11: Vanmiddag blijft het zonnig. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 30 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond zijn er opklaringen, daarna komt er meer bewolking en er is een kleine kans op een bui vannacht. Verder krijgen we in de loop van de nacht een noordenwind, matig aan de kust vrij krachtig en de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. Morgenochtend zijn er wolkenvelden, het blijft dan wel droog. Daarna komt er weer meer zon. En bij een matige aan zee, soms vrij krachtige noordoostenwind, wordt het morgen ongeveer 23 graden. Donderdag zijn er perioden met zon, ook enkele wolkenvelden. Het blijft dan droog en dan wordt het 's middags zo'n 26 graden. Vrijdag is er ook wat bewolking, ook geregeld zon. En dan wordt het ongeveer 28 graden.
12: Nou, het is in ieder geval lekker weer hier in Zuid-Holland. Dankjewel, Huub, voor het weer. Het is druk op de weg. Hier staan we bij verkeersinformatie.
13: Er staan in het westen van het land veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Delft en knooppunt Benelux. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
12: Nou, dankjewel, Bianca.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Sergio Mendes featuring the Black Eyed Peas en Mascanada. Mascanada, dat zoveel betekent als yeah, right. Of come on, of whatever. Of eigenlijk is het een soort Braziliaans voor zie maar in de eeuwige roemlijst.
1: Dit is de eeuwige roemlijst met Paul van der Lucht.
0: En in die eeuwige roemlijst gaan we naar het koortje van Cliff Richard. To the music that never ends. En die vinden we op nummer 508.

0: De eeuwige roemlijst.
1: Met dit Power to All Our Friends vertegenwoordigt Cliff Richard het Verenigd Koninkrijk in 1973 op het Eurovisie Songfestival. Het nummer kwam uit een voorronde van de BBC, waarin de zanger 6 liedjes liet horen. Kijkers konden hun stem uitbrengen en hoe deden ze dat? Per post, per briefkaart of per brief of wat dan ook. Het is dan de tweede keer dat Cliff Richard naar het Songfestival gaat. In 1968 bereikte hij al een tweede plaats met Congratulations. Power to All Our Friends wordt uiteindelijk derde. En Cliff Richard, hoe beroemd, talentvol en goed ook. Hij zal het Eurovisie Songfestival nooit winnen. Dat is voorbehouden aan anderen dan hij. Hij staat op nummer 508 in onze eeuwige roemlijst. En van 508 is het een klein stapje naar 507. Een van de mooiere liedjes in deze lijst komt van Eric Clapton. Je zou er eigenlijk een paar uurtjes voor wakker moeten blijven. Maar we draaien hem gewoon om 4:50 op een dinsdagmiddag. Eric Clapton, After Midnight.

After Midnight van Eric Clapton hoorde je in de eeuwige roemlijst op nummer 507. Het is eigenlijk een compositie van J.J. Cale uit 1966. Hij zingt zijn versie op een zeer relaxte manier. Eric Clapton maakt er een wat vlottere song van. Zijn cover staat op het eerste soloalbum van hem, dat in 1970 uitkomt. En hij komt ermee tot nummer 25 in de Nederlandse top 40. Op nummer 506 hebben we echt een icoon. Één icoon. Twee iconen uit de internationale popmuziek. Namelijk George Michael en Aretha Franklin. Wat een fantastisch liedje. I Knew You Were Waiting For Me werd geschreven door de songschrijvers Dennis Morgan en Simon Climie. Weet je wel, van Climie en Fisher. Het was aanvankelijk niet bedoeld als duet. Het tweetal liet het horen aan Tina Turner, Aretha Franklin en aan platenbaas Clive Davis van Arista Records. En hij kwam op het idee om George Michael te laten zingen samen met Aretha Franklin. De producer is Narada Michael Walden. Die kennen we ook nog van andere liedjes bij de opnames in de studio. George Michael biecht later op dat hij zeer onder de indruk was van Queen of Soul Aretha Franklin. En terecht ook. En dat hij razend nerveus was bij de opnames. Het werd een wereldwijde hit. Voor George Michael zit zijn derde achtereenvolgende nummer 1 na Careless Whisper en A Different Corner. Hier zijn ze. George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.

0: Twee giganten uit de internationale popmuziek, George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me op 506.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Maar het zijn niet alleen deze twee giganten bij waar het bij blijft. We hebben nog veel meer giganten. En op een van die giganten is gestemd door Peter Maris uit Zoetermeer. En we hebben het over de gigant Peter Frampton. En Peter Maris, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hi.
0: Welkom bij de eeuwige roemlijst die wij hier uitzenden bij Radio West. En daar heb jij een bijdrage aan geleverd. Waarvoor alvast reuze bedankt. Wanneer hoorde jij dit liedje Show Me The Way voor het eerst?
2: Toen ik op de MAVO zat. Ja, ik ging van de MAVO naar de HAVO. En dat was de grote hit toen.
0: En had je er nog hele speciale herinneringen aan, bijvoorbeeld? Dat je examen deed, of dat je een leuke vriendin tegenkwam, of omstandigheden waaronder?
2: Ja, wij wel.
0: Moeten we een paar vriendinnen...
2: Ik kan me niet meer herinneren, dat weet ik niet meer.
0: Dan moeten we een paar vriendinnen terug of zo.
2: Ja. Nou ja, het verraadt een beetje je leeftijd, hè. Als je 1976 volgens mij.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Dat was ook zo'n beetje de tijd van Chicago, If You Leave Me Now.
0: Ja.
2: Frampton.
0: Ja.
2: En Sunderland Bones and Quiver, Lying with Young Mary. Dat was echt zo'n... als we van die feestavondjes hadden, dan wordt het altijd volop gedraaid.
0: Mooie tijd, hè?
2: Volgens mij, maar ik kan me vergissen, was het de allereerste live plaats die we ook hadden, zo'n beetje...
0: Ja, dat klopt. Ja. Het liedje was er al eerder in 1975. Dat was gewoon de studio-uitvoering, maar dat deed geen moer. En de live-uitvoering een jaar later werd natuurlijk een enorm succes.
2: Ja, geweldig, hè?
0: Ja.
2: Ik word er nog steeds vrolijk van, weet je.
0: Nou, Peter, dan blijf aan de lijn of zet je radio wat harder. Want we gaan hem draaien. Hij staat namelijk op nummer 505 in de eeuwige roemlijst. Peter Frampton. En Show Me The Way. Dankjewel, Peter.
2: Yes.
0: Blijf genieten.
2: Dankjewel. Ja, doen we.
0: Dankjewel. Doeg.

Nummer 505, de hevige roemlijst. Peter Frampton en Show Me The Way. En Peter uit Zoetermeer die gaf nog een toelichting bij dit liedje. Hij zat op de MAVO toen de tijd. En dankjewel Peter voor het stemmen ook op dit plaatje. Want zonder jouw stem, het is uiteindelijk een beetje de stem van Zuid-Holland die je hoort hier muzikaal gesproken in de hevige roemlijst. Dus dat is prachtig. Aanbeland zijn wij bij nummer 504. Het laatste liedje dat ik zal draaien. Want straks is Bas Martini is weer aan de beurt om 4 uur. En ik ga een liedje draaien van Bill Withers. En het verhaal eromheen is eigenlijk nog langer dan het liedje zelf. Want dat is met 2 minuten. Maar het verhaal is ook zeer zeker de moeite waard. Bill Withers is 32 jaar en hij werkt in een onderdelenfabriek voor vliegtuigen. Hij speelt pas een paar jaar gitaar en tussen zijn diensten door schrijft hij liedjes op een ding dat hij kocht in een kringloopwinkel. Hij heeft net genoeg gespaard om een ruwe demo op te nemen en hij gaat de grote labels af en die zeggen nee. Dan komt Withers via via terecht bij Booker T. Jones. Die is muziekproducer van het fameuze platenlabel Stax. Hij kijkt in zijn adresboekje en regelt de beste muzikanten van dat moment. Waaronder Stephen Stills, die we kennen van Buffalo Springfield. En natuurlijk Crosby, Stills en Nash. En Stephen Stills, die moet leadgitaar spelen. De Amerikaan komt aan bij de studio in zijn rammelbak en met zijn werkschoenen aan. Een opschrijfboekje met liedjes in zijn hand. Als hij al die gevestigde muzikanten ziet, vraagt hij voorzichtig aan Booker T. Wie gaat eigenlijk die liedjes zingen? Jij, Bill, is het antwoord. Hij schrikt zich helemaal wezenloos. En als hij Ain't No Sunshine inzingt, heeft hij de tekst nog niet helemaal af. Hij zingt I know, I know, I know. Graham Nash, Stephen Stills en Booker T zeggen hou zo, niks meer aan doen. Bill Withers is onder de indruk van de beroemde mannen en stemt in. Ain't No Sunshine wordt aanvankelijk uitgebracht als B-kantje van een ander nummer, namelijk Harlem. Daar hebben we nooit meer van gehoord. Maar als het soms gaat, die B-kant die slaat aan. Hier is Bill Withers op nummer 504 in de eeuwige roemlijst met Ain't No Sunshine.

0: Bill Withers. Mooie verhalen, hè? Ain't no sunshine and she is gone. Zometeen na vieren, Bas Martinez. Ik ben er morgen weer om 2 uur. Veel plezier met de rest van de Eeuwige Roemlijst.
1: Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Het vervolg van de Eeuwige Roemlijst. Natuurlijk ook gewoon tussen 4 en 7. 1 minuut over 4, het nieuws uit je buurt met André Kolen.
10: Op begraafplaats IJsselhof aan de Goejan Verwellendijk in Gouda zijn meerdere urnen gestolen. Mogelijk zijn ook beeldjes meegenomen. In het weekend kreeg de politie een melding van een gestolen urn op de begraafplaats. Het gaat om een keramieke urn die koperkleurig is geverfd. Mogelijk dacht de verdachte, zo vermoedt de politie, dat de urn dus van koper was. Een automobilist en een motorrijder zijn op elkaar gebotst op het kruispunt van de Stevensonstraat met de Wattstraat in Zoetermeer. Tenminste, 1 persoon is zwaar gewond geraakt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog in Kijkduin en Scheveningen zijn komende zaterdag te bezichtigen tijdens Bunkerdag. Wie dat wil, kan door de ondergrondse gangenstelsels dwalen en een kijkje nemen bij de oude commandoposten en radarinstallaties in ons duingebied. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Sovinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen krijg je van Bianca Damink bij de ANWB.
12: Het is al een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Op de A4, daar loopt het helemaal vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Vertraging is daar ruim een half uur. Op de A16 is het druk van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je een kwartier op onthoud. Net als op de A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius.

0: In een saai nummer. En dat komt omdat het hele liedje maar uit twee akkoorden bestaat. E majeur en het B-akkoord. En dat gaat zo gewoon ruim 4 minuten lang achter elkaar door. Ja. Je moet het wel leuk vinden. Het zit goed in elkaar, maar ik vind het wel een beetje saai. Een hartelijk goedemiddag. De Eeuwige Roemlijst. We tellen af tot zaterdagmiddag, 3 uur. Dan hebben we de nummer 1, maar zover is het nog lang niet. In dit uur hoor je nog van alles voorbij komen. Ik ga dadelijk ook even bellen met Nico de Groot uit Leiden. Hij heeft gestemd op een plaat en ik ga hem eens even vragen van waarom hij dat doet. En welke platen hij nog meer in de lijst gestemd heeft. Goed, dat dus. Ik geef je een overzichtje van wat je dit uur allemaal kan verwachten.
1: Shoes. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Eeuwige Roem.
2: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.
0: Op 492 vinden we Dave Barry met This Strange Effect. Het liedje is geschreven door Ray Davies van The Kinks. En hier heeft Dave Barry een nummer 1 hit meegehaald.

0: Op 492 Dave Barry, This Strange Effect in de eeuwige roemlijst. 14 minuutjes over 5. Ik heb contact met Leiden, met Nico de Groot zit daar. Dag Nico, een hele goede middag. Hey, even kijken waarom ik jou niet hoor, maar wel ergens in de verte. Dat is een beetje raar. Zeg nog eens wat, Nico. Je hoort jezelf praten. Nou, ik hoor jou niet praten. Dat is raar. Ik ga eens even kijken of ik dat op een creatieve manier kan oplossen. Dat moet vast lukken. Ja, eens even kijken. Nico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ah, ja. Precies, zo is het net. Zo komen we er vanzelf, met elkaar natuurlijk. Ja, we gaan zo naar nummer 491. The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Een heel vette plaat is dat. Die heb jij er onder andere ingestemd. Wat heb jij met The Temptations?
1: Ja, ik denk dat dat een van de beste soulnummers is die ooit gemaakt is.
0: Zo.
1: Ik zat op de Paulus Mavo in Leiden en een klasgenote van me, Wil Oudshoorn, die had beheer van een clubhuis en daar gingen we in een vrij uur altijd daar naartoe.
0: Ja.
1: En daar hoorde ik het nummer voor het eerst. Ja, toen was ik verkocht. Want het is gewoon een nummer van 11 minuten en het is... Ik vind het een van de beste soulnummers die gemaakt is.
0: Ja. Nou, het plaatje, of de versie die wij hier hebben klaarstaan, dat zal je niet verbazen, die duurt geen 11 minuten. Maar die,

0: Die beperkte tot 3 minuten en zo'n beetje 50 seconden. Wist jij dat dit liedje eigenlijk helemaal niet van The Temptations was, maar van een bandje dat heet The Undisputed Truth? Dat zat ook op het Motown-label. En in die tijd Norman Whitfield, producer van The Temptations, maar ook van dat andere bandje. En dat andere bandje dat pikte heel vaak nummers van The Temptations om daar succes mee te boeken. Nou, dat is nooit gelukt. Maar omgekeerd is dus ook één keer gebeurd dat The Temptations een liedje van The Undisputed Truth heeft gepakt en daar een hele dikke vette hit mee heeft gehad.
1: Ja, nou, ja. Dat wist ik niet hoor, maar ik vind het een heel goed nummer.
0: Ja, ik vind het ook een goed nummer. We gaan hem zo lekker draaien. The Temptations, hè, ze hadden in de jaren 80 volgens mij ook nog een keer een succesje met Treat Her Like a Lady uit, ik denk, 1983. Ken je dat liedje ook nog?
1: Nee. Ja, als ik hem hoor wel, maar ik weet wel, George Michael heeft het natuurlijk ook nog een keer gedaan met The Killer.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: nummer nagemaakt. Dat vond ik ook een heel goed nummer eigenlijk.
0: Ja, met Adamski samen. Hè? Was een soort mashup van Papa was een Rolling Stone. Ja. En dat andere ding. Wat was dat ook alweer? Nou ja, goed. Maakt niet uit. Maar het was inderdaad erg goed. Hè? Klopt helemaal. Nou Nico, ik ga die plaat lekker draaien. Zet jij de radio thuis maar een tandje harder. Geniet je een beetje van het lijstje?
1: Ik vind het prachtig. Ik zit iedere dag te genieten. Ik heb 35 nummers opgereden, maar ik had er al 70 op kunnen rijden. Want het nummer hiervoor, ook Dave Berry, daar heb ik het originele singeltje nog van zelf.
0: Oh, wat leuk joh. Ja. Oh, dat is mooi. Goed.
1: Dat was ik toen helemaal gek van toen nog een feestje was.
0: Ja, nou geweldig toch. Dat zijn mooie verhalen, Nico. Ja. Nou, fijn dat jij zo je best hebt gedaan om op die lijst lekker van alles in te vullen. Dat waarderen we natuurlijk. En blijf lekker genieten.
1: Ik blijf genieten.
0: Oké, dat was Nico uit Leiden. Dag Nico.
1: Dag en bedankt.
0: Joe. The Temptations. Papa was a Rolling Stone op Radio West. En we vinden de plaat op 491.

0: vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West. De eeuwige roemlijst.
2: Ik neem de nummers 500 tot en met 491 even snel met je door. Neil Diamond op 500, Longfellow Serenade. Doe maar met Pa op 499. Queen met Radio Gaga op 498. Op 497 staat Leo Sayer, When I Need You. Het Engelse Keen, goede plaat, gave muzikanten, lekkere muziek. Somewhere Only We Know op 496. The Brotherhood of Men, een niks aan de hand songfestivalwinnaar. Save Your Kisses for Me op 495. Billy Joel, Leningrad, prachtig mooi liedje, 494. The Mavericks op 493. Je weet wel, dat liedje met twee akkoorden, Dance the Night Away. Op 492 Dave Barry, The Strange Effect. En zo even hoorde je onder andere een favoriet van Nico de Groot uit Leiden. The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Zoeken we nu eventjes een rustpuntje op. Oh, kijk eens even. Dat mooie You Needed Me, Anne Murray op 490.

0: 490 en Murray, You Needed Me. Is dat een mooi liedje dan? Nou goed, als we dan weer wakker moeten worden, dan doen we dat met de volgende 489, Elvis.
1: Well, it's the one for the money.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
13: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
14: Het is 17:30. Voor het nieuws is in de studio André Kolen. Dree, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bas. De oorzaak van het vervuilde slootwater in Zoetermeer is bekend. In de industriewijk Zoeterhagen en het Van Tuylpark kwam rioolwater in sloten en vijvers terecht. Daardoor blijft het advies gelden om contact met dat water te vermijden. De gemeente Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard die deden de afgelopen weken onderzoek. En toen bleek dus dat bij werkzaamheden aan rioolgemaal Rokkeveen het mis was gegaan. Tijdens renovatie daar werd rioolwater uit de wijk Oosterheem tijdelijk via een andere route afgevoerd. En daardoor ontstond er extra druk op delen van het rioolstelsel. Nou, volgens de gemeente traden daardoor 2 onbekende overstorten die aan de Edisonstraat en de Franklinstraat automatisch in werking. Ja, daar doe je niks aan. Dat water moet dan weg. En daardoor kwamen al dat vervuilde water dus in die sloten en de vijvers terecht.
14: Ja, precies dat. Ik heb het gelezen. Het is bijzonder. Ja, het stond even niet meer op de kaart waar die oude overstorten waren.
15: Nee, precies. Ja. En vaak heb je het ook helemaal niet nodig. Maar ja, als er dan iets omgeleid wordt, dan is het aanbod van rioolwater ineens te groot.
14: Ja, ze zijn wel gelijk aan de slag gegaan om eentje is al dicht en die andere die wordt nu dichtgemaakt.
15: Heel goed.
14: Dit moet niet nog een keer.
15: Nee, precies. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeente heeft ermee te maken. Staat in de zogenoemde personeelsmonitor gemeenten. De medewerkers die vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen door alle extra taken die de gemeente hebben gekregen. En er is ook een personeelstekort. Dat heeft ook gevolgen voor ons, de inwoners.
16: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
15: Ja, volgens de cijfers gaat in de komende 10 jaar ook nog eens 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen. Dus is een mooie taak weggelegd.
14: AI.
15: Oh, denk je?
14: Ja,
15: ik ben al bij A2.
14: Oh.
15: Op begraafplaats IJsselhof aan de Goejan Verwellendijk in Gouda zijn meerdere urnen gestolen. Dit Pinksterweekend kreeg de politie een melding dat er een urn was gestolen. Een keramieke urn met koperkleurige verf. Dus de verdachte dacht waarschijnlijk dat hij koper in de handen had. Naast de urnen bleken er ook nog beeldjes bij graven te zijn verdwenen. De diefstallen van de urnen en de beeldjes die vonden waarschijnlijk plaats tussen 19 en 24 mei. Recherche doet natuurlijk onderzoek, maar mensen die iets verdachts hebben gezien of beschikken over camerabeelden uit de omgeving van de begraafplaats in Gouda bij de Goejan Verwellendijk wordt gevraagd om dat te melden bij de politie.
14: Ja, het is te misselijk om aan te pakken. Ja. Dree, dankjewel hè. Doen we dadelijk het weer. Doen we eerst Bianca met het verkeer. Bianca, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
14: Hoi.
6: Nou, er staan toch behoorlijk wat files. Dus geen probleem om wat eerder te beginnen. Je hebt op een aantal wegen echt nog veel vertraging. En de dagelijkse files die zijn ook nog lang. Maar de A12 valt op van Den Haag naar Utrecht. Want bij Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. Ze zijn aan het bergen. De vertraging is 3 kwartier vanaf Zevenhuizen. En de linkerrijstrook is dicht. Op de N11 loopt het ook vast. Daardoor van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 heb je ook een half uur tijdverlies. En het is druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam Airport en knooppunt Prins Klausplein. Daar is de vertraging 20 minuten. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, daar sta je een half uur vast tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein.
14: Bianca, dankjewel. En dan nog het weer met Huub Mizee.
17: Vanavond zijn er nog brede opklaringen. In de loop van de nacht komt er geleidelijk aan wat meer bewolking naar het noorden. En er is dan ook een kleine kans op een bui. De wind wordt noordelijk, matig, aan de kust later vrij krachtig. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen zijn er eerst wolkenvelden. Het blijft dan wel droog. In de loop van de dag komt er meer zon. En bij een matig aan de kust soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 23 graden. Donderdag zijn er perioden met zon. Ook enkele wolkenvelden. Het blijft dan droog. En dan wordt het 25 of 26 graden. En vrijdag zijn er eveneens wolkenvelden. Maar komen er ook zonnige perioden. En dan wordt het ongeveer 28 graden.
14: Nou, kom wel zien wie er hier een zonnesteek heeft. Ja. Hè?
15: Goedemiddag, Bas.
14: Ja, goedemiddag. Ja, bedankt, Bianc.
15: Ja. Oh, ja.
14: Dree, bedankt. Hè?
15: Moeten we nog beginnen? Of?
14: Nee, we stoppen ermee.
15: Oh.
14: Wil je nog je eindzin uitspreken?
15: Nou ja, dat heeft dan weinig zin. Dat ik zou gewoon lekker blijven luisteren, want de lijst die dendert door, hè?
14: Ja.
15: Zaterdag nummer 1. Nu kijken op omroepwest.nl voor de rest.
14: Welk plaatje gaan we zo meteen mee beginnen, nu zo?
15: Ik stel voor om een Nederlandstalig plaatje te doen.
14: Goed idee.
15: Van Robert Long en Simone Kleinsma. Ach. Of dat vogeltje, die vladder.
14: Ja, precies. Ja. Dankjewel.
18: De eeuwige roemlijst.

Het liedje werd in 1988 al op single uitgebracht om wat extra aandacht te genereren voor de voorstelling Tsjechov. Maar in 1992 verscheen dat liedje op de soundtrack van de musical. Er zat dus wat tijd tussen, een beetje raar, een beetje apart. Wel een prachtig liedje natuurlijk. Het komt dus uit die musical Tsjechov. Dat is een Russische schrijver. Robert Long schreef de tekst van dit liedje. Dimitri Frenkel-Frank die tekende voor de muziek. En je hoorde daar op vocal, hè, zangstemmen, Robert Long, Simone Kleinsma, Martine de Bel en Robert Paul. En die leeft nog, die wordt 77 in dit jaar. Waar die is, ik weet het niet. We hebben ook van Robert Paul al een tijd niets meer gehoord, maar zijn imitaties waren natuurlijk prachtig, hè? Goed, dan gaan we naar nummer 487. Een bekende, je hoort hem regelmatig op Radio West. De Britse band London Beat schrijft het liedje en brengt het uit. I've Been Thinking About You. En de videoclip van de Nederlandse single is opgenomen in de Utrechtse binnenstad. De rest van de wereld volgde snel. Amerika wordt het een veelgedraaid liedje op de radio in 1991. London Beat, I've Been Thinking About You.

0: London Beat op 487, I've Been Thinking About You. Volgende plaatje, 486, Neil Diamond en Barbara Streisand. Ja, dat is natuurlijk een prachtig duet, hè? You Don't Bring Me Flowers. Het is trouwens ontstaan als twee losse liedjes. En dat werd door een DJ bij elkaar gevoegd. Ja, en toen ontstond er vraag naar die single natuurlijk.
1: De eeuwige roemlijst. Dit is Radio
0: West. Naar dat mooie duet. Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: In 1982 al gemaakt, maar de single slaat geen deuk in een pakje boter. 5 jaar later vliegen ze Artje van den Berg in. Die speelt de leadgitaar in. Opnieuw en het werd een grote hit. Whitesnake.

0: De band opgericht in 1977, Whitesnake, Millsborough, Engeland, daar komen ze vandaan. En ja, de zanger die is inmiddels met pensioen gegaan vorig jaar, die heeft de microfoon aan de wilgen gehangen. Het was wel genoeg. Je hoorde dus Whitesnake, Here I Go Again. Lekker plaatje hoor. Het laatste plaatje van dit uur in onze eeuwige roemlijst, dat wordt Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Zometeen na zessen gaan we natuurlijk nog een uurtje verder met onze eeuwige roemlijst, uiteraard. Dus laat de radio lekker aanstaan op Radio West.
1: De eeuwige roemlijst.

0: is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?
3: Buut.
2: Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
5: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
4: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
11: In de Eeuwige Roemlijst gaan we zo meteen verder met positie 483. En dat is Bluff, dansen aan zee. Maar nu het nieuws van 6 uur met André Kolen.
12: Een automobilist en een motorrijder zijn op elkaar gebotst op het kruispunt van de Stevensonstraat met de Wattstraat in Zoetermeer. Tenminste, 1 persoon is zwaar gewond geraakt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Er werd ook een traumaheli ingevlogen met een gespecialiseerde arts. In een huis aan de Jozef Israëlslaan in Rijswijk heeft vanochtend brand gewoed. De brand ontstond vermoedelijk in de meterkast. 2 bewoners en een huisdier zijn via het balkon in veveiligheid gebracht door de brandweer. 7 woningen werden ontruimd en de bewoners op een andere plek tijdelijk opgevangen. En koningin Maxima bezocht vanochtend het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Bestaat 175 jaar en de koningin is beschermvrouwe van het instituut. Ze heeft tijdens het bezoek een gesprek gevoerd met de onderzoekers van diverse projecten daar in het Volkenkunde Museum. Meer nieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio West files en vertragingen. Bianca Damink van de ANWB.
14: Het drukste moment van de spits is geweest. Je hebt nog wel een kwartier tijdverlies op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Leidschendam. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nog een kwartier vast tussen Zevenhuizen en Reewijk. De weg is wel weer vrij na een ongeluk daar. Verder is het nog druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Knooppunt Gouwen. En ook daar moet je nog rekening houden met een kwartier extra reistijd.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
16: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
18: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius.

0: Bluf Dansen aan Zee op nummer 483 in onze eeuwige roemlijst.
1: De eeuwige roemlijst.
0: En daarmee goede avond, 9,5 minuut over 6 tot 7 uur vanavond. De eeuwige roemlijst. En daar stoppen we dan na 7 even mee. Maar vanaf morgenochtend 6 uur, dan zitten Tjeerd en Jorinda weer klaar om de lijst weer lekker op te pakken en door te gaan met nummer 473. Maar daar zijn we nog niet. We hebben nog een uurtje te gaan. En wat kun je onder andere horen in dit uurtje? Eeuwige roemlijst.

0: eeuwige roem.
1: De eeuwige roemlijst dus, hier op Radio West. Laat hem lekker aanstaan.
0: Dit is de eeuwige roemlijst met Bas Martinius.
1: Op die 482 vinden we Genesis, Follow You, Follow Me. En van dit liedje wordt gezegd dat het is geschreven om vrouwen te trekken. Omdat symfo-rock, dat is voornamelijk een mannenzaak. 95% van de fans van Genesis was man. En dat moest dan veranderen door het schrijven van dit liedje. Nou, wat er van waar is, ik heb geen idee. Maar een fijne song is het wel.

Nou, of het dus gelukt is om met deze plaat meer vrouwelijke luisteraars voor Genesis te trekken, dat weet ik niet. Maar dat het de nummer 1 hit werd in de Verenigde Staten, nou wat zeg ik, het werd zelfs een wereldwijde hit, dat is duidelijk. En dit liedje dat klonk bij ons vaak vroeger uit de speakers in de woonkamer toen ik een klein jochie was. Show as Navour.

0: In 1973 uitgebracht, een grote hit in zowel Engeland als Nederland. Charles Aznavour, The Old Fashioned Way, op 481.
1: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hey, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
4: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
5: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: Uit de tijd dat de Golden Earring nog Golden Earrings met een S was, 1967, het album Winter Harvest. En dit is de single van dat album. Het heet In My House. Dat wordt een bescheiden hitje. Dit zijn de Golden Earrings op

0: Golden Earrings op 480. Dat was In My House. Op het orgel hoorde je daar Kees Schrama. Die naam kun je kennen. Het is een jazzmuzikant geweest. En presentator van Session van de Tros. Weet je nog wel? De volgende plaat is van Nick en Simon. Het liedje heet Julia. En wist je dat ze 174 vrouwennamen in dit liedje hebben ingezongen ter promotie van deze single? Het heeft gewerkt hoor, want ze werden een nummer 1 hit.
1: De eeuwige roemlijst.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Het is 6:53. Je krijgt het dagoverzicht van André Kolen. En dat is allemaal iets vroeger. En dat komt allemaal door die eeuwige roemlijst. Want die laatste plaat van vanavond, oh, die is een partij lang. André, goedenavond.
8: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een automobilist en een motorrijder zijn op elkaar gebotst op het kruispunt van de Stevensonstraat met de Wotstraat in Zoetermeer. Tenminste, 1 persoon is zwaar gewond geraakt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De auto was zwaar beschadigd en de motor is meters verderop in de bosjes terechtgekomen. Een traumahelikopter is naar de plek van het ongeluk gevlogen om een gespecialiseerde arts in te vliegen voor het zwaar gewonde slachtoffer. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt minister Veilbrief de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat na 2033 uiteindelijk een financieel tekort op van netto ruim 2,7 miljard euro. Hoe dat opgevangen moet worden, dat wordt later beslist. Maar met de intrekking van de AOW-leeftijd is het kabinet er nog niet, zegt deze verslaggever.
9: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Veilbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen, maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan. Dus hij komt niet tegemoet aan alle.
8: De oorzaak van het vervuilde slootwater in Zoetermeer is bekend. In de industriewijk Zoeterhagen en het Van Tuylpark kwam rioolwater in sloten en vijvers terecht. En daardoor blijft het advies gelden om contact met dat water te vermijden. De gemeente Zoetermeer en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard deden de afgelopen weken onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling. En die blijkt te liggen bij werkzaamheden aan het rioolgemaal in Rokkeveen. In de haven van Scheveningen ligt de Logos Hope, een bijzonder schip van een christelijke organisatie. Aan boord bevindt zich de grootste drijvende boekenmarkt ter wereld. Verslaggever Erik Kooijman nam een kijkje en sprak met een bemanningslid, Stefan.
10: Ja, we hebben al veel delen van de wereld gezien, zeker. Ja. De hoofdvisie van het schip is om hoop, kennis en hulp te delen met de wereld. Dus ons grootste visie is ook om boeken te brengen naar delen van de wereld die ze daar niet hebben, om zo op die manier kennis te delen.
11: Maar wat kan de boot voor Den Haag betekenen?
10: Echt om die hoop te delen, om te kijken, oké, joh, wat hebben we in Den Haag nodig?
8: De Logos Hope vaart overal heen en legt dan aan in de havens wereldwijd. Tijdens het verblijf in Scheveningen is het mogelijk om het schip te bezoeken en de boekenmarkt daar te bekijken. En er worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Op begraafplaats IJsselhof aan de Goejan Verwellendijk in Gouda zijn meerdere urnen gestolen. Mogelijk zijn er ook beeldjes meegenomen die bij de graven horen. Dit Pinksterweekend kreeg de politie een melding van een gestolen urn op de begraafplaats. Het gaat om een keramieke urn die koperkleurig is geverfd. Mogelijk dacht de verdachte, vermoedt de politie, dat de urn van koper was. Later bleek dat meerdere urnen en vermoedelijk ook beeldjes bij graven zijn verdwenen. De recherche doet onderzoek. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
7: André, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
12: Vanavond zijn er nog brede opklaringen. In de loop van de nacht komt er geleidelijk aan wat meer bewolking vanuit het noorden. En er is dan ook een kleine kans op een bui. De wind wordt noordelijk, matig, aan de kust later vrij krachtig. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen zijn er eerst wolkenvelden. Het blijft dan wel droog. In de loop van de dag komt er meer zon. En bij een matig aan de kust soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 23 graden. Donderdag zijn er perioden met zon. Ook enkele wolkenvelden. Het blijft dan droog. En dan wordt het 25 of 26 graden. En vrijdag zijn er eveneens wolkenvelden. Maar komen er ook zonnige perioden. En dan wordt het ongeveer 28 graden.
7: Dankjewel. Bianca Damink bij de ANWB met verkeersinformatie.
13: Intussen worden de files vrij snel korter. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. Verder heb je nog een kleine 10 minuten tijdverlies op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein.
7: Dankjewel Bianca, dan gaan we door met de nummer 478 uit de eeuwige roemlijst.
14: West komt thuis.
7: De zanger Houston met Both Sides Now. De eerste Antilliaan die in Nederland een Nederlandse top 40 hit had.

Julio Bernardo Houston uit 1971. Prachtig hitje. Both Sides Now. Ja, dit is natuurlijk een dijk van een plaat. En niet in de laatste plaats, omdat Freddie Mercury het uiterste uit zichzelf moest halen om het op de plaat te krijgen. Het komt van hun album Innuendo. Het is natuurlijk een van de laatste wapenfeiten van de band Queen. Toen Freddie nog in leven was. The show must go on. FTA.

0: Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
1: Op 477 hoorde je Queen, The Show Must Go On. Dit komt van het album 21. Natuurlijk, Adele, Someone Like You. Een van de grootste successen van dat jaar 2011. En heel veel op de radio te horen.

0: Van het album 21, hè, 21, Adele, Someone Like You op Radio West. Ja, fantastisch. Dit nummer trouwens ook. Het staat 3 keer bij ons in de lijst. Gisteravond kon je het al bij mij horen, de versie van Herman Brood. Deze is van Elvis Presley. En je mag natuurlijk 3 keer raden welke andere versie er nog meer in staat. Elvis Presley.
1: And now, the end is near. And so I face the final.

Op nummer 475 Elvis Presley, My Way. Het liedje My Way staat 3 keer in de eeuwige roemlijst. Gisteravond kon je er al eentje horen. Dat was die van Herman Brood. En dit was natuurlijk Elvis de Pelvis. En de grote meester, waar zal die staan? Ik heb geen idee uit mijn hoofd. We gaan dat vanzelf tegenkomen, natuurlijk. De laatste plaat van vanavond, ja, dat is er niet zomaar eentje. Guns N' Roses, November Rain. Het liedje, dat is wat je noemt een power ballad. 25 minuten lang, oorspronkelijk. Maar is teruggebracht naar 9 minuten. Daarmee alsnog de langste top 10 hit tot dan toe in de Verenigde Staten. De single heeft ook nog het record van de langste gitaarsolo ooit te horen in een top 10 hit op zijn naam staan. Guns N' Roses dus als laatste voor vanavond. November Rain. Morgenochtend om 6 uur gaan de collega's weer lekker door met de lijst. Dan zijn we aanbeland op nummer 473. En dat is Julien Clerc. Tot morgen allemaal, tot 4 uur.

0: Morgenochtend om 6 uur gaan we weer verder.
1: De eeuwige roemlijst op Radio West.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
12: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
11: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
14: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
15: Omroepwestadverteren.nl.
16: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in 1 van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
6: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
5: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
6: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
5: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: En dan zien we een beeld van het melkmeisje. Het melkmeisje, natuurlijk bekend werk van Johannes Vermeer. Ja, want wie aan Delft denkt, die denkt aan Johannes Vermeer.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week nemen we een kijkje in Delft.
2: Dit is een replica van een kaart van de 17e eeuw. Maar er zijn heel veel kleine grapjes over de leven van nu.
3: Ja, en kijk maar om je heen. Ook foto's maken en leuke dingen en leuke opmerkingen. Beautiful!
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
9: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
8: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
10: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
8: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Tot 11 uur, romantiek op

0: Waiting on a Friend door de Rolling Stones, met best een aardig stukje saxofoon erin. Vanavond zou de Tweede Kamer debatteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Zo stond het althans op de agenda. Concrete aanleiding voor het debat was het geweld rondom de AZC-protesten en de rol van de politie erbij. Dus op naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als we het dan, zal ik maar zeggen, concreet gaan maken. Ja. Wat was dan de bedoeling van de aanvragen van dat debat?
1: Ja, die aanvragen, dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. En die had het idee opgevat dat de politiek maar eens met z'n allen het geweld moest gaan veroordelen dat we bij die demonstraties hebben gezien. Nou ja, misschien moeten we het ook maar meer aanslagen noemen. En die had bij die veroordeling ook politici op de korrel, die de afgelopen weken hebben opgeroepen tot verzet tegen de komst van AZC's. En dan doelde hij op Forum voor Democratie, Mona Keizer, Giddy Markenzauer ook. En Klaver wilde ook van het kabinet en de coalitie de verzekering dat er zeker niet meer met Markenzauer zou worden samengewerkt na zijn uitspraak over omvolking en het gebruiken van geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. En ja, daarbij had Klaver natuurlijk wel bedacht dat als er niet meer met de rechtse partijen kan worden samengewerkt, het kabinet vanzelf zijn kant op komt, want dan is er geen alternatief meer. En dan heeft het kabinet GroenLinks-PvdA nodig voor een meerderheid, zal Klaver bedacht hebben. Opvallend genoeg wel in dit debat, Wilfried, Geert Wilders had zich afgemeld.
0: Oh, en dat is niet helemaal wat je zou verwachten als er een asieldebat is.
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren dat hij daar niet aan meedeed. De reden die Wilders aanvoerde was dat de Tweede Kamer het kabinet moet controleren en niet elkaar de maat moet nemen. Maar misschien kwam het hem ook wel goed uit, want het ging ook over de vraag vanavond of de politiek in staat is om de problemen rondom asiel op te lossen. Ja, daar heeft Wilders na het kabinet Schoof niet echt een antwoord op. Dus hij liet de vloer aan de electorale concurrentie bij Jaar 21 en ook aan Giddy Markenzauer.
0: Ja, ja, en werd het dan een Markenzauer debat?
1: Ja, dat was het in het begin zeker. Maar toen kwam Lodewijk de Vos, de partijleider voor Forum van Democratie. En die werd aangesproken op het feit dat er extreemrechtse groeperingen betrokken waren bij die rellen, zoals deskundigen zeggen. Wilden ze daar maar afstand van nemen? Nou, een duidelijk antwoord kwam er maar niet. Sterker nog, ze zei dat het geweld mede door gebrek aan kabinetsbeleid wordt aangewakkerd. Nou, dat ging zo even door en toen kreeg de Vos de vraag wat ze vond van de uitspraak van de vorige partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Die heeft gezegd dat remigratie noodzakelijk is om een blank Europa te handhaven. Vindt de partij van de Vos dat nog steeds? Of neemt ze daar afstand van? Ook daar kwam geen ja of nee. Nou, dat accepteert.

0: Bijna de hele Kamer niet. Jimmy Dijk, Ruben Brekelmans, allemaal kwamen ze naar voren en Mona Keijzer als eerste.
1: Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is? En vindt mevrouw de Vos dat Joden zijn, uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja, ja of nee.
2: Mevrouw de Vos.
3: Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keijzer had de kans om het vandaag te hebben over de problemen die die kant van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden. Maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Ik laat me door u helemaal niets dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met de aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb.
2: Kunt u de vraag van mevrouw Keijzer beantwoorden?
4: Mevrouw de Vos.
3: Ik ga dat niet doen. Ik vind dat mevrouw Keijzer door een morele ondergrens zakt door die vraag hier überhaupt te stellen. Ik ga daar helemaal niet in mee. Het feit dat mevrouw Keijzer deze vraag zelfs maar stelt.
2: Meneer Brekelmans.
5: Voorzitter, de voormalig partijleider van mevrouw de Vos die heeft gezegd dat hij immigratie wil tegengaan om Nederland blank te houden. Dat wordt ze mee geconfronteerd en ze reageert als om een wesp gestoken door te zeggen dat is uit zijn context gerukt, dat is niet wat wij bedoelen. Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
2: Wordfels.
3: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft en daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland, in de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering, maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
5: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat dat het masker van Forum voor Democratie dat weer afvalt. En dat bij iedere vraag om of het nou om racisme gaat of discriminatie of extreem rechts, om daar klip en klaar afstand van te nemen, dat mevrouw de Vos eromheen draait. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien.
0: Ja, het was heel druk bij de interruptiemicrofoon, maar een paar partijen deden aan deze discussie niet mee. Ja, 21, de SGP en BBB die bleven zitten. De PVV was er helemaal niet, zoals ik al zei, maar verder was deze conclusie toch wel kamerbreed, Wilfried.
6: Ja, en Wilma, werd er nog zaken gedaan eigenlijk?
0: Ja, Klaver probeerde dat wel. Trouwens ook andere partijen aan de linkerkant die dus allemaal vonden dat er zeker met Marcus Hauer niet meer kan worden samengewerkt, na wat hij heeft gezegd over omvolking en over maximaal geweldgebruik tegen Palestijnse vluchtelingen. Nou, hij heeft geprobeerd dat te nuanceren later, maar die excuses kwamen niet, of excuses, die nuanceringen kwamen in de Kamer niet helemaal aan. Als er niet meer met Marcus zou worden samengewerkt, dan zou dat voor het kabinet betekenen dat die rechtse route naar een meerderheid, dat die wordt afgesloten. En zeker voor de VVD, die liever over rechts wil samenwerken, is dat niet bepaald een aantrekkelijk perspectief. Marcus Hauer heeft het kabinet ook al eens uit de brand geholpen. Dat ging toen over de AOW-plannen. Die werden in het eerste debat met het kabinet zwaar onder vuur genomen door een groot deel van de Kamer. Nou, met dank aan Marcus Hauer en de SGP bleven de plannen toen nog overeind. Zijn vandaag trouwens wel alsnog van tafel gegaan, maar goed. Toen steunde Marcus Hauer het kabinet. Dus de vraag was van Jesse Klaver aan Brekelmans: wat betekent dat nu?
7: Kan je structureel met een partij samenwerken die heeft opgeroepen tot geweld, die voortgekomen is uit de PVV, waarvan dit kabinet ook even zegt, ja, daar kan je eigenlijk niet mee samenwerken. Met al dit soort teksten, is de VVD, deelt hij de mening ook van coalitiegenoot D66, die zegt, ja, dat kan je eigenlijk niet doen.
2: Meneer Brekelmans.
8: Het gaat over het woord samenwerken. Kijk, ik wil geen jijbak terugdoen, maar gewoon even als voorbeeld. Kijk, ik heb de heer Klaver ook wel eens moties zien opstellen samen met de heer Wilders. Dat ze op andere manieren samenwerken om bepaalde voorstellen te doen. Als een partij, of het nou de heer Marcus Hauer of andere is, uitspraken doet waar ik het totaal mee oneens ben en die ik veel te ver vind gaan, ja, dan veroordeel ik dat. En dan is het aan die partijen om dat wel of niet terug te nemen. Maar formele vormen van samenwerking, die doen we in een coalitie. En verder ja, vinden we meerderheden in het huis. En dat doet de heer Klaver soms ook met mensen die een totaal ander standpunt hebben of totaal andere uitspraken doen.
7: Waarom ik hierop doorvraag, Dit is een minderheidskabinet. Dat is op zoek naar samenwerkingen en naar akkoorden om te sluiten. Kunnen er akkoorden worden gesloten met de groep Markeshouwer?
2: Meneer Brekemans.
8: Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen... Ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
0: Nee, en je kan een partij niet verbieden om voor jouw moties te gaan stemmen, zei Brekelmans. En dat is iets anders dan structurele samenwerkingen. En inmiddels is de premier ook aan het woord. En die zei zojuist dat Markeshouwer zich met zijn uitspraak wel buiten de constructieve samenwerking heeft geplaatst.
6: Ja, nou gaat dit allemaal natuurlijk uiteindelijk over de protesten tegen de komst van de asielzoekerscentra. Ja. Zijn de mensen die zich daar nou zo'n zorgen over maken iets opgeschoten met dit debat?
0: Ik ben bang van niet, Wilfried. Ik denk dat die mensen meer zijn opgeschoten met wat er eerder vandaag gebeurde bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Want toen zijn er twee wetten aangenomen om het asielbeleid wat aan te scherpen. En misschien zijn die mensen ook wel opgeschoten met wat er in de Eerste Kamer gebeurde. Want daar werd vanochtend het Europese Migratiepact aangenomen. En of dat echt gaat werken, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar het is wel voor het eerst in tijden dat er zo'n omvangrijk pakket aan maatregelen door de Kamers is geloodst. En nou ja, dat is in ieder geval iets, Wilfried.
6: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Ja, dat was Sonny Rollins met Duke of Iron. Jazzliefhebbers Van Cote en De Bie gebruikten dat ooit als tune voor Cake Up the Week. Tenorsaxonist Rollins overleed gisteren op 95-jarige leeftijd. Tijd voor een mooi in memoriam met twee liefhebbers van zijn muziek. Als saxonist Benjamin Herman in de studio en op afstand, maar we zien hem wel via een schermpje, drummer Han Bennick. Wou je gelijk wat zeggen, Han?
1: Nee, niks.
0: Oh, zat je wel te genieten van dit nummer?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, vond het niet goed?
1: Nou ja, Sonny is altijd fantastisch. Of hij nou speelt met de Rolling Stones, of dit soort muziek. Want hij komt natuurlijk, zijn ouders, van de eilanden. En,
0: de Maagdeilanden, toch? De Virgin Islands?
1: Ja. En, maar,
0: vandaar die Calypso's, hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja. Maar je vindt die begeleiding vind je helemaal niks. En die drummer ook niet zeker.
1: Nee, niks. Dat vind ik echt professioneel. Maar saai gewoon.
0: Ja.
1: Ik vond Sonny geweldig. Laat ik zeggen in 1959 met Elvin.
0: Elvin en, Jones, drummer.
1: Ja, in de Village Vanguard. Of met Piet La Rocca. Waar hij naderhand mee kwam in het Concertgebouw. En man, dat was magisch.
0: En hoe vond hij jou in 1967, Han? Want jij speelde met hem in Nederland.
1: Ja.
0: Gemaakt later.
1: Ja, nou, twee platen en drie cd's. Ja. Hallo.
0: Heeft hij ooit iets gezegd over hoe jij drumde? Of waren jullie gewoon aan het werk?
1: Ja, en hij vond het ontzettend leuk hoe ik bezig was.
0: Ja, en Benjamin, jij kent die plaat natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hoe was Rollins toen in Nederland in 67 samen met Han Bennick en Ruud Jacobs, mm-hmm, op contrabas? Hoe was dat?
2: Ik was toen nog niet geboren.
0: Je hebt de plaat wel gehoord.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, het is waanzinnig. En het is waanzinnig document dat die banden waren kwijt. Niemand kon die dingen vinden. En het circuleerde wat opnames van een concert in Arnhem.
0: Ja.
2: En plotseling doken die banden op. En Rollins gaf dus zijn goedkeuring om het uit te brengen. Sonny Rollins in Holland.
0: En die was altijd heel kritisch op zichzelf. Hoorde zichzelf niet graag terug, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar wat kan jij hebt dus echt achter, naast en voor hem gestaan met die saxofoon. Hoe kenschets jij zijn geluid op dat moment in 67 al? Hoe klonk die?
1: Onwaarschijnlijk, niet te evenaren. Te herkennen als de zang van een merel of van een nachtegaal. Je hoorde hem gelijk. Het was Sonny. En wat ongelooflijk was, was zijn timing. Hij had een enorme time. En hij was heel keen op, laat ik zeggen, Elvin en Philly Joe en Kenny Clarke en Billy Higgins.
0: Al die drummers.
1: Voor
0: en met hem waren.
1: Ja. Nee, man. Het was geweldig.
0: Ja, we hebben een stukje daarvan, van die opname uit 67 met jou, Han, en met Sonny Rollins. En Ruud Jacobs.
1: Volgens mij,
0: Love Walked In.
1: Oh ja.

0: 10 uur 's morgens, zei dat al.
1: Op zaterdag.
2: Op de koffie een nummertje spelen.
1: Ja, ja, jongen, niet normaal. En hij werd opgenomen. Maar dat zijn mensen die kennen hem helemaal niet meer. Maar hij was een fantastische technicus bij de radio. Maar hij was ook heel zuur. En zijn naam was Cor Brasem. En
2: toch bedankt, Cor Brasem. Ja. Ik weet niet of je luistert of al dood bent, maar geweldig.
1: Benjamin,
2: als je nou Sonny Rollins hoort, hoor je een beetje galm. Dat komt door de studio. Mm-hmm. Maar hij heeft altijd getwijfeld over zijn geluid, Ben. Altijd was hij maar op zoek. Wat is dat? Op een gegeven moment heb je toch je geluid gevonden, zou je zeggen. Of is dat niet zo?
3: Ja, hij was constant aan het werk. Hij was helemaal lijp van het studeren op zijn saxofoon. En dat is ook het mooie. Kijk, Hanny heeft het over zijn geluid en over zijn timing. Ja. Hij had zoveel lagen in zijn spel. En als je in eerste instantie, weet, die Calypso, die keek op de week, tune, Duke of Iron. Dan denk je van, nou, een leuk liedje, weet je. Maar als je er induikt in wat hij ermee doet, als je er echt als
2: muzikant naar luistert.
3: Ja, als muzikant naar luistert en je doet je research, zeg maar.
2: Ja.
3: Dan kom je steeds kleine dingen tegen.
2: Kom je dan tegen, Ben?
3: Je komt op harmonisch niveau allemaal dingen die hij doet met de akkoorden, op timing. Allemaal kleine dingetjes die hij doet met zijn saxofoon, hoe hij werkt met zijn geluid. Hij speelt met motieven. Hij was even de eerste die een beetje dat begon te doen.
2: Ja.
3: Op een geheel eigen manier improviseren benaderen. En hij was er helemaal bezeten van. Hij studeerde maar de hele dag.
2: Hij werd er ook zo onzeker van dat hij in 59 zei van, ik kap er een paar jaar mee. En dan ging bovenop de Williamsburg Bridge staan om te blazen tegen het verkeer in. Snap jij die onzekerheid, Han?
1: Tegen het verkeer in. Hij had een ruimte gevonden op die brug waar hij kon studeren. En niemand stoorde. En er is natuurlijk wel een hele romantische film verschenen dat hij door het publiek loopt. Het zal wel. Het zal wel. Maar hij is ook een jaar eruit geweest. En toen is de plaat gekomen, The Bridge. En iedereen, dat was competitie, Coltrane en Rollins. Wat een waanzin is dat, joh. Ja. Dat zijn appels en peren. Dat slaat toch helemaal nergens op. Maar hij was toen of naar Japan geweest, naar de Shinto, of hij had zich een jaar aangesloten bij de Rozenkruisers.
2: Hij zocht het ook in andere plekken. Ja, wat is de eerste keer dat jij hem eigenlijk gezien hebt, Han?
1: In 1960.
2: Waar was dat?
1: In het Concertgebouw.
2: Ah, oké.
1: Ja. En hij speelde daar met Don Cherry en Billy Higgins.
2: Een trompetist en een drummer.
1: Die op een drumstel speelde van Martin Beenen. En Martin Beenen was destijds de drummer van de Dutch Swing College Orkest.
2: Ah, okay.
1: En daar speelde Johnny op de saxofoon van Jos van Heuvelswijn. Want zijn saxofoon was niet aangekomen uit Londen.
2: Oh ja, ja, dat verhaal is ook...
3: Ja, ja, die heeft hij later heeft hij die overgenomen.
2: Ben, wat was jouw eerste kennismaking met Rollins? Dat je hem echt zag en hoorde?
3: Ik heb hem voor het eerst gezien in begin jaren 90 in de Bottom Line in New York. En dat is ook...
2: Beetje rock'n'roll tent, hè?
3: Ja, en hij speelde daar de hele weekend per set. Iedereen moest er in en uit. En dat was ook zo waanzinnig. Degene die hem live hebben meegemaakt. Iedereen ging op de banken staan. Het was niet gewoon een jazzconcert, weet je, waar we mensen aan een kin wrijven van, leuke solo, zeg.
2: Hij heeft ook altijd de populaire muziek omhelst. Vroeger al met Broadway-liedjes, maar ook speelde ook nummers van Dolly Parton.
3: Ja.
2: Here You Come Again.
3: Ja,
2: maar dat maakte hem niet uit. En het maakt ook niet uit bij hem.
3: Ja. Nou, dat is ook wat ik net zei, weet je. Er zit zoveel lagen in wat hij doet met simpele melodietjes.
2: Ja. Zullen we en even iedereen... Body and Soul, wilde jij even horen?
3: Ja, ja.
2: Een klein stukje Body and Soul solo, hè, van hem.
3: Ja.
2: Komt-ie.

0: Han, ik zit naar jou te kijken. Je bent voorovergebogen aan het luisteren.
1: Oh,
0: vind je?
1: Jij ziet mij. Oh,
0: ja,
1: shit.
0: Wij zien jou, ja. Je zit helemaal voorovergebogen.
1: Ik ben totaal analfabeet met... Oh, je ziet mij ook nog.
0: Ja, maar jij zit echt voorovergebogen alsof je in de kelk van die tenorsax bent gekropen.
1: Nou...
0: Of maak het nou te romantisch?
1: Ach, jongen. Het beroert mij zo enorm. Iedere keer als ik hem zag spelen of daar of daar of daar of daar... Dan, en hij speelde een ballet, dan rolden de tranen over mijn ogen. Ik heb dat ook een keer gehad in het Tropenmuseum... toen mijn dochter Suki geboren werd, toen Ravi Shankar daar speelde.
0: Oh, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat was... Het raakte mij... Ja, je kan prachtige woorden hebben en je hebt schitterende dichters. Ja. Maar als er muziek gaat draaien op een begrafenis... Jongen,
0: dan ben je verkocht. Benjamin, heb jij ook nog zo'n moment dat je zegt... dat herinner ik me echt als iets dat het me lang echt in me ging zitten?
2: Ja, nou ja, Rollins? Je zag het bij zijn concerten. En het was een andere reactie dan de meeste andere jazzconcerten. Waar ik het over had de eerste keer dat ik hem zag, de bottom line. Iedereen bij concerten van Sonny Rollins liep naar buiten met een enorme glimlach. En is wat hij deed met mensen. En ja, die laag, die kwam natuurlijk als eerste binnen. Van iedereen werd blij van wat hij deed. Ja. En, maar ondertussen gebeuren er allerlei dingen met je, als je naar hem luistert, die je eigenlijk niet door hebt, waardoor het nooit corny werd.
0: Daardoor gaat het ook niet vervelen. Ik denk dat jullie alle twee weer heel veel gedraaid hebben en gaan draaien. Dat blijft gewoon doorgaan. Wij blijven eeuwige fans. Niet met z'n drieën, maar met honderden miljoenen mensen op de aarde. Wij danken Sonny Rollins hier plechtig namens het oog. En ik dank Han Bennink en Benjamin Herman. Dank jullie wel. En tot gauw.
1: Oké. Hoi Ben.
2: Doei.
1: Hoi.
0: Right. Sinds het nieuwe ebola-virus werd geconstateerd in Congo... groeit de onrust in het land. Een ziekenhuis met ebola-patiënten is bestormd... en een hulpverlenerstent werd in brand gestoken... uit onvrede tegen de maatregelen daar. Ton Berg is coördinator bij Artsen zonder Grenzen. Ton, jij bent op dit moment in Bukavu in Oost-Congo... waar de ebola uitbrak. Hoe erg is het bij jou in de regio?
3: Bij ons valt het nog een beetje mee. Iets noordelijker was de uitbraak begonnen. En begint langzaam maar zeker ook deze kant heen te komen. We hebben al een aantal zieke mensen die bevestigd zijn dat ze ebola hebben.
0: Ja, en hoe komt het dat het nu nog meevalt dan?
3: Omdat het zich langzaam verspreidt. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen waarvan we denken dat ze ebola hebben. Er zijn er zo'n goede 200 van overleden. Maar het is een ontzettend groot gebied, Oost-Congo. Congo zelf is 40 keer zo groot als Nederland.
0: Ja, maar jullie denken dat er 1000 zijn, dus dat kun je niet met zekerheid zeggen.
3: Nee, dat kunnen we niet zeggen, omdat het heel erg moeilijk is om te testen... en omdat de capaciteit om te testen heel laag is... En omdat we in een conflictgebied zijn... waardoor het ook heel moeilijk is om alle gebieden te bereiken. En ook om samples te nemen en die dan weer naar een testcentrum te krijgen. Dat kost allemaal heel veel tijd en heel veel moeite.
0: Ja, maar er is ook met name heel veel onrust... omdat mensen die daar wonen niet bij de lichamen van hun overleden... dierbaar mogen en kunnen komen. Waarom is dat?
3: Ebola is heel besmettelijk door aanraking. En mensen in het eindstadium van de ziekte... en nadat ze overleden zijn, zijn eigenlijk het meest besmettelijk. Dus als je iemand aanraakt die in het laatste stadium van ebola is... of die net overleden is... dan is de kans dat je besmet raakt ongelooflijk groot. Ja, en daarom, als iemand overlijdt, kunnen we dus niet... een normale begrafenis laten organiseren.
0: Nee. Nou klinkt het wat klinisch van mijn kant, maar je zou kunnen zeggen... doe dan zo'n beschermend pak aan. Dan kun je mensen weliswaar met iets ertussen toch nog aanraken.
3: Dat klinkt heel makkelijk. Het kost onze medische mensen ongeveer 25 minuten... om zich helemaal in te kunnen pakken in zo'n pak. Om hun werk te kunnen doen. Dat kan je niet voor alle naasten organiseren. Dat is absoluut onmogelijk.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook met die rituelen rond de dood te maken. Dat mensen willen met dat lichaam nog allerlei dingen doen, wellicht.
3: Het is gebruikelijk dat het lichaam gewassen wordt door de naaste. En ook dat de mensen die komen om hun respect te betuigen het lichaam aanraken.
0: En
3: dus eigenlijk komt de hele gemeenschap bij elkaar als iemand overleden is. En dan wordt de overledene aangeraakt. En dat kan in dit geval niet. Dan zou de besmettingskans ongelooflijk groot zijn.
0: Ja. En nu hebben jullie ook nog het probleem dat er een aantal mensen is dat zeer wantrouwen tegenover ebola staat. En zeggen van ja, misschien is het helemaal niet besmettelijk.
3: Dat zien we ook in Nederland. Er zijn altijd mensen die denken dat iets niet zo is of niet bestaat. En er gaat altijd op sociale media allerlei verhalen in de rondte. Dus we zullen altijd een aantal mensen hebben die er niet in geloven. Of denken dat het meegebracht is door de hulpverleners. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen.
0: Nee, maar hoe kun je als coördinator, want je werkt bij Artsen zonder Grenzen, dan toch met mensen in gesprek raken en ze wel op de gedachte brengen dat ebola besmettelijk is? Doen jullie dat?
3: Ja, natuurlijk is een van onze belangrijkste dingen is zorgen dat we op alle plaatsen waar we werken met in alle dorpen op bezoek gaan, met mensen praten, met de vrouwengroepen praten, met de leiders in de dorpen praten, om uit te leggen wat de symptomen zijn. En heel veel mensen weten dat ook al, hoor, want er zijn meer uitbraken geweest, maar natuurlijk niet iedereen. En de hele gezondheidszorg is natuurlijk heel erg slecht in zo'n gebied wat ontzettend arm is en onder oorlog leidt.
0: Ja, en is het ook zo dat misschien de overheid daar weinig aan heeft gedaan en dat het nu te laat is?
3: Ja, de overheid heeft heel weinig gedaan. Maar het feit dat de hulpverlening over de afgelopen jaren ook ontzettend is afgenomen. De Verenigde Staten hebben een hele hulpverlening stopgezet. Ook Europese landen geven veel minder hulp. Dus het geld wat beschikbaar is voor gezondheidszorg is ook veel minder dan vroeger.
0: Jij bent zelf coördinator, dus dat betekent eigenlijk dat je in zo'n gebied waar heel veel onzekerheid en onduidelijkheid heerst en ook spanning, dat je dat, ja, het woord zegt het al, moet coördineren. Hoe zorg je nou dat het daar niet toch steeds erger wordt, die uitbraak? Hoe doe je dat?
3: We proberen verschillende dingen. We doen het heel praktisch. We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Ja.
3: En de medewerking te krijgen. Want als iemand ziek is, moeten we alle contacten opzoeken om die ook te kijken of die niet ziek zijn.
0: Ja. Zijn de mensen die je nu treft, zijn die ook heel erg moedeloos? Ik heb begrepen dat je zelf al ruim 30 jaar in Congo komt. Ellende betreft daar niet alleen ebola, maar ook de hele situatie in het land. Oorlogen, mensen staan elkaar naar het leven. Hoe zijn de mensen daar op dit moment daaronder, onder de uitbraak van ebola?
3: Bang, en dat is logisch, denk ik. Maar ze zijn ook bewonderenswaardig overlevingskracht. Ik kom hier al heel lang en ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
0: Ja,
3: ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
0: Ja. Dankjewel, Ton Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen vanuit Congo.
3: Oké. Okay.
0: Ja, overmorgen komt de film Treat Her Like a Lady uit. Hierin probeert een alleenstaande bijstandsmoeder, gespeeld door Nienke Plas, zich creatief uit de shit te redden, zal ik maar even zeggen. Ze woont in een flatje naast de Ring in Amsterdam met twee kinderen. En het verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen van de Amsterdamse regisseur Paloma Aguilera Valdebenito. En Paloma is hier. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik was al meteen toen bij het begin gefascineerd door die eerste beelden van dat flatje. Want ik rij regelmatig op de Ring en wie niet in Amsterdam. Ja. En daar heb je zo links en rechts die flats. Denk je zal hier maar wonen op 2-3 meter bijna letterlijk van die snelweg met alle stank en het lawaai. Waarom heb je die plek gekozen om daar het hele verhaal te vertellen?
4: Omdat ik daar heb gewoond.
0: Oh ja? Ja. Oké.
4: Okay. Dus ik woonde daar.
0: Ja. Was het om daar te wonen?
4: Nou, het was een paar jaar. Ik ben vaker verhuisd hoor in Amsterdam. Dus het was een periode van 3-4 jaar, denk ik. Ja, hoe was het? Ja, als kind is het...
0: Toch ook leuk?
4: Toch ook leuk. Ik bedoel, je kijkt uit je raam, je ziet 's avonds de lichtjes van de auto's voorbij komen. Je steekt je middelvinger op. Ja, er zit ook een soort schoonheid in.
0: Ja, maar je snapt ook als ik daar langs rijd, denk je zal er maar wonen vanwege de stank.
4: Dus maar... ja, de ramen hield je wel dicht.
0: Ja.
4: In de zomer.
0: En hoe lang heb je daar gewoond?
4: Ja, 3 jaar, zoiets.
0: Oké, hoe oud was je?
4: Van mijn 8e tot mijn 11e.
0: Oké. Okay.
4: Tot mijn 12e, zoiets, ja. Ja.
0: Dus waarom heb je het dan toch gebruikt in deze film? Waarom is dit decor zo passend?
4: Ja, omdat het natuurlijk een absurd decor is eigenlijk. En die broden-scène aan het begin... Nou ja, goed, er zit een scène in, de openingsscène... is ook iets wat ik heb meegemaakt. Dus het is een van de eerste...
0: Het gaat over... Je zit wit brood te eten, maar op een gegeven moment beneden... krijgt een vrachtwagen een ongeluk... en daar bleken allemaal broden uit te vallen. Echt honderden ouderwetse, ongesneden witte broden... liggen we over de snelweg. Precies. Dat is echt gebeurd.
4: Ja.
0: Is het ook echt gefilmd, ben ik nieuwsgierig naar? Of is het een kunstje met AI?
4: Nee, dat is echt gefilmd.
0: Daar heb je de snelweg afgezet.
4: Ja, de weg is afgezet.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, nou ja, goede uitvoerend producenten die dat...
0: Wat voor dag was het? Zondagochtend 4:00?
4: Het was, ik weet niet eens welke dag het was. Ja, zoiets, ja. En dan een paar uurtjes maar. Dus dan moet je alsnog heel creatief omgaan met de tegenshots en hoe je dat doet. Maar het was natuurlijk geweldig dat dat kon.
0: Ja. Wat mij opvalt als je die hele film ziet, er komen heel veel kinderen in voor. Hè? Op een gegeven moment moet die alleenstaande vrouw met de 2 kinderen verkassen uit huis. Krijgt allerlei toestanden. Die raakt in een soort tijdelijk leven terecht. Komt ze in een hotel terecht waar allemaal van die moeders met hun kinderen zitten. Daar zitten heel veel onbekende koppen bij.
4: Ja.
0: Wie zijn deze acteurs?
4: Nou, dat is dus precies wat ik wilde. Dus voor deze acteurs, voor alle bijrollen, hebben we streetcasting gedaan. Gedaan door 2 fantastische dames, Nathalie Krum en Jules Bovenberg. En dat was heel belangrijk voor mij, want het is toch het DNA van de film en van het onderwerp om deze mensen, deze bijzondere gezichten te zien die we eigenlijk niet zo vaak op beeld zien.
0: Is het echt zo dat zou betekenen dat acteurs toch vaak worden uitgekozen op mooie gezichten en niet op gehavende gezichten of wat gekkere gezichten die misschien wat meer bij een Volkswijk passen?
4: Misschien.
0: Dat is cliché, hoor.
4: Ja, het is, misschien is dat wel aan het veranderen nu, maar het is... Misschien is dat in Engeland bijvoorbeeld al minder. Daar zie je toch wat gemarkeerdere koppen.
0: Ja.
4: En ik wilde ook natuurlijk voor dit onderwerp ook mensen... want de streetcasting en de figuratie die we op set hadden... waren ook mensen die het financieel moeilijk hadden... en eigenlijk in dezelfde situatie als Sandra ook zaten. Dus dat was...
0: Maar denk je ook achteraf, want dan kun jij goed zien of het gewerkt heeft... dat je die mensen gebruikt die eigenlijk geen volbloed acteurs zijn... maar wel ras Amsterdammers, hè?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat zelf... Nou ja, goed, ik vind dat zelf natuurlijk werken in die zin ook dat het ook iets met de acteurs doet opzet.
0: Want je moet anders regisseren misschien.
4: Ja, dat sowieso.
0: Je moet ze denk ik vertrouwen geven. Ze zijn misschien geneigd om in een camera te kijken terwijl je het juist niet wil.
4: Nee, absoluut. En ik denk dat iedereen weer een andere werkwijze heeft wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk heel... maar dat heb je ook met de acteurs... iedereen heeft natuurlijk een andere methode. En kinderen werken natuurlijk ook heel anders. Dus in die zin ben je sowieso aan het jong leren... met de verschillende manieren van werken van mensen. Ja.
0: Die bijstandsvrouw die jij opvoert met die 2 kinderen... die raakt een beetje aan lage wal. Moet de huis uit, hè, schulden. De jeugdbescherming komt achter eraan. Waarom maakt zij zo'n falling down mee eigenlijk? Waarom wil je dat?
4: Waarom wil ik dat? Nou ja, omdat dat de realiteit is. En dus er is natuurlijk een falling down, maar er is ook een coming up eigenlijk. Dus ik wilde in die zin wel laten zien van alles gaat eigenlijk steeds mis. En het wordt steeds erger, maar zij wordt op een bepaalde manier ook steeds veerkrachtiger. Of ze gaat er wel vol tegenin.
0: Waar gaat ze tegenin?
4: Tegen het systeem. Het is wel een constant gevecht tegen het systeem. Terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd totaal vastbesloten is om die kinderen...
0: En wat bedoel je met het systeem?
4: De hulpverlening.
0: Maar die mensen zijn er om te helpen. En ja. Ze doen wel de pogingen, zie ik, in de film.
4: Ze doen hun pogingen, maar
0: op kantoor.
4: Ja. Het is natuurlijk. We hebben natuurlijk te maken met een overontwikkeld systeem wat dat betreft. Als je kijkt naar wat we natuurlijk hebben meegemaakt in dit geval de bijstandsaffaire. Dus alles wordt. Je krijgt het wel, maar je wordt totaal gecontroleerd. Dus je bent in die zin totaal niet vrij. Als je wordt gepakt op een boodschappentas die je krijgt van een familielid.
0: Als je stiekem ergens een tientje extra weet te verdienen naast je uitkering.
4: Of dingen op marktplaats zet.
0: Is de straf heel hoog?
4: Ja, precies.
0: Is dit uit eigen ervaring?
4: Dit is ook uit eigen ervaring. Ja, mijn moeder heeft het ook. Terwijl mijn moeder heeft heel veel baantjes gehad, heel hard gewerkt. Ze zat een tijdje in de bijstand toen mijn zusje een baby was en haar man ook op zee werkte, zoals het personage in de film. Dat was nodig en die is toen door met schoonmaakadresjes, zoemelden ze wat, hosselden ze wat bij elkaar.
0: Ja.
4: Toen inderdaad gepakt en urenlang in een kamertje gezeten met baby in de armen en echt als een crimineel behandeld. Voor een paar tientjes. Dat is natuurlijk.
0: Eigenlijk zak ze steeds. Hè? De verhouding met de man is slecht. Het gaat moeizaam met de kinderen. Ze wordt veel gecontroleerd. Waar gaat het dan voor jouw gevoel weer beter in de film met haar? Wanneer gebeurt dat?
4: Wanneer het beter wordt voor haar?
0: Ja.
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk een constante, voortstuwende overlevingsdrang is, mechanisme. En niet alleen. Ja, het is grappig, want het woord overleven, ze wil leven en niet overleven. Ja. En ik denk dat.
0: Want zonder nou de film aan het eind uit te leggen, maar ze neemt een stap.
4: Ja.
0: En dat is een stap die eigenlijk een stap in het oneindig is. Je weet niet wat het gaat worden, maar
4: precies.
0: Voor jou is dat een goed gevoel.
4: In zekere zin wel, want het gaat over vrijheid en het gaat over loskomen.
0: Ze gaat
4: van
0: weg
4: het
0: waar
4: systeem.
0: Het niet goed is, zeg maar.
4: Ja.
0: Jij bent zelf, begrijp ik, uit Amsterdam weggegaan.
4: Ja.
0: En je woont nu in Marseille. Waarom is dat?
4: Dat is een heel lang verhaal.
0: Ja, je bent nog anderhalve
4: minuut. Ja, precies.
0: Daar kom je vast uit.
4: Nee, ik heb heel lang in Parijs gewoond ook. Voordat ik de filmacademie deed in Amsterdam. Maar ik voelde me eigenlijk niet meer thuis in Amsterdam. Maar dat heeft ook te maken met dat natuurlijk alle volksbuurten zijn verdwenen uit Amsterdam zelf.
0: Het wordt rijker en rijker.
4: Het
0: voor de arme mensen
4: rijker.
0: Wordt het slechter.
4: Ja, precies.
0: En is het in Marseille niet zo?
4: In Marseille begint het nu te veranderen, helaas. Maar de volkswijken zitten echt nog in het centrum. Het is echt nog een van de laatste Europese steden waarin het echt nog in het centrum zelf zit.
0: Wat een groot besluit om dan weg te gaan uit een stad waar je zo te voelen aan de film, Amsterdam, toch ook heel erg van houdt. En ook van de mensen.
4: Ja.
0: Zou ook kunnen zeggen, laat ze in de steek.
4: Het is, ik wil het niet, maar het is pijnlijk. Maar goed, er is altijd ik ben er altijd nog aan verbonden aan Amsterdam.
0: Op welke manier?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, er zit toch een deel van mij blijft in Amsterdam.
0: En welk deel is dat? En zie ik dat terug in de film, dat deel misschien? Hoe zou je dat noemen?
4: Ja, toch. Een soort vitaliteit. Het is moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, vitaliteit heb je in Marseille ook wel, denk ik.
4: Nee, zeker. Maar het heeft ook echt raakvlakken. Ik denk ook dat de arbeidersklasse ook een bepaalde subcultuur is. Want er wordt natuurlijk. Sandra wordt ook in de pers omschreven als een soort. Als een Almodóvar.
0: De hoofdrolspeelster.
4: De hoofdrolspeelster. Dat mediterraanse, maar dat heeft wel raakvlakken.
0: Ja.
4: De openheid en de solidariteit.
0: Dat zit allemaal in de film.
4: Ja,
0: Paloma, ik ga je bedanken als regisseur van de film. Treat Her Like a Lady is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Dank je wel voor je komst. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En actie.
4: Actie.
5: Zes undercover-agenten regisseren de film van hun eigen leven.
6: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
7: Er weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
8: Ik gaf weinig prijzen over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
9: God, ik ga maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
5: Wat wordt getoond?
10: En wat wordt verzwegen?
11: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha.
10: Een podcast van NTR.
5: Nu op NPO Luister.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
5: NPO Radio 1.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de 2 verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur... een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken zijn.

en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte, als

als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hey, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan.

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het AMC.